0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 3 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat

0: mensen worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's?
1: Ja.
0: Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld.

0: gesteld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file op de N242... middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Oké, op dit moment worden de mensen bij elkaar geroepen om... Wat hoor ik? Over een kwartier... Wat hoor ik? Over een... Wat?
1: Over een kwartiertje gaan we open.
0: Over een kwartiertje gaan we open! Wauw, kwart voor vijf gaan we open, fantastisch. Dit gaan we even doorgeven.

0: koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is het tijd voor...
3: Dit is allemaal madness.
2: Op het 4 plus

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242, Middenmeer richting Alkmaar, staat file door de werkzaamheden aan de A9. Voor de aansluiting met de A9 nu 4 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514, 3 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
5: Jawel, goedemorgen present. Dit is de oranje versie.

Dat was het soul-duo Charles en Eddie met hun absolute wereldhit Would I Lie To You. En liggen doen we hier niet op de radio. En natuurlijk, nee, nooit trouwens. Wist je dat het, deze plaat uitkwam uit 1992? Ja, dat is even geleden. De stripwereld massaal naar onze eigen stad trok. Was namelijk het jaar van de allereerste stripdagen hier in Haarlem. Al 34 jaar is dat al bezig. Een begrip in de stad. Je luisterde naar de soundtrack van de regio. Dit is Haarlem 105. Goedemorgen. Het is 7 over 7. En ik ben weer bij tot en met de klok van 10 uur met nieuws, verkeer, weer en meer.

is misschien wel de bedoeling vandaag. De Hot Spirit. Oftewel muziek van Arthur Hill. Als we kijken even naar het laatste nieuws over deze snelgroeiende Britse indie popartiest, dan doet hij het hartstikke goed op TikTok. De sensatie, daar momenteel draait hij allerlei zaken en doet hij leuke dingen. En ja, zijn nieuwe single heet Working On It. Misschien hebben we daar later in dit programma nog tijd voor. En hij overweegt om zijn naam, zijn artiestennaam, anders te gaan doen. Nou, volgens mij is dit allemaal prima hoor. Ja toch? Arthur Hill klinkt wat mij betreft uitstekend. Even kijken, we kijken naar de Oranje krant van vandaag. Ja, wat leuk jongens. Een mooie foto in het Oranje Haarlemse Dagblad vandaag, donderdag 11 juni. En daar staan een aantal flinke stevige koppen weer in genoteerd. Een oranje shotje. Ja, het gaat gebeuren hè, vanavond jongens. We gaan tegen Mexico. Mexico! Eens even kijken, een oranje schotje van het huis. In deze kroeg en cafés kan je in Haarlem het WK bekijken. We gaan dit jaar weer heerlijk knallen. Als dus een van de medewerkers van de café niet naam te noemen hier in Haarlem. En eens even kijken, ook een bericht over de woningcrisis. Waarbij het optoppen besproken is. Waarbij er op bestaande gebouwen gewoon lekker een verdiepingje erop gezet wordt. Waardoor we dus weer een flinke aantal woningen tot onze beschikking krijgen. Maar de wethouder Floor Rodunner die ziet dat toch somber in. Zo zijn er nog een aantal andere zaken die daar niet helemaal in doen. Nou, en vandaag natuurlijk ook voor een heleboel kandidaten. Spanning en sensatie. Want vandaag wordt het bekend of je geslaagd bent of niet. Ai. Nou, met lichte spanning op de buik word je dus vermoedelijk hedenochtend wakker. Toch wel heel alarmerend bericht over stroomtekort. Dat toch echt wel dichterbij gaat komen. Even kijken. Nederland, niet alleen Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, maar er wordt hier zelfs gesproken van Nederland, kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Het moment van de energietekorten komt toch echt dichterbij. Daarvoor waarschuwde hoogspanningsnetbeheerder TenNet. Dat zijn de mannen die werken dus iedere dag onder hoogspanning. Woensdag in de monitor voorzieningszekerheid. 2026 een jaarlijks advies van het bedrijf aan het minister van Economische Zaken. En als we het dan over hoogspanning hebben, dan hebben we het dus over 340.000 volt. Ja, dat is nog eens even spanning op de zaak. Goed, we gaan weer lekker verder met waar we bezig zijn met de dag. Met vandaag de dag. En volgens mij ben je onderweg. Ik doe

0: bent Abel, oftewel Joris Rasenberg. Is druk bezig met de promotie van hun nieuwe live album. En wat ook leuk is om te weten. En daarom draaiden we deze plaat ook uiteindelijk. In deze week, 8 tot en met 12 juni, is AI Abel 2026. Een internationaal matchmaking evenement dat een platform brengt en maakt voor Europese MKB'ers. En die onderzoeken de technologiepartners samen, de samenwerking om deze AI in te gaan zetten als kunstmatige intelligentie en digitale innovatie binnen het MKB. Oftewel, hey, AI, MKB, daar moeten we wat mee.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: dat ging niet over Grazia Rigosa. Nee. Crystal hier op Haarlem 105 en 7. Kijken. Nou, hij springt er net uit. Er stond iets vast op Castricum, maar dat is weer opgelost. Dus no villas. Nou, dat is hartstikke mooi. Zometeen met mijn collega Therese Abeling in het Haarlem 105. Lokale nieuws. Lichaam vermist zwem gevonden in de Molenplas. Nou, dat is natuurlijk goed en niet goed tegelijk. Verdiepingen op dus de Haarlemse gebouwen en extra woningen helaas niet haalbaar. De Sparendamseweg 1,5 jaar dicht voor fietsers richting het centrum. En presentatieplannen. Presentatieplannen? Oh ja, het passagegebied in Zandvoort. En nieuwe jongerenhuis geopend in Haarlem. En het weer? Ja! Nou, het weer is weer het weer.
1: 105.

0: case you missed it.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, daar rijdt het verkeer langzaam voor de aansluiting met de A9, 4 kilometer. De extra reistijd is hooguit 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Vroeg op. Met vandaag de dag.
7: Tot zover het lokale nieuws. Het is 7:55. Word je net wakker? Ik zeg goedemorgen.

0: Ja, nou heerlijk. Cool in the gang en too hot.
1: Ik was helemaal afgeleid. Cool in the gang die is bezig met een Verenigde Staten en Europa tour. En ze hebben heel veel succes met een nieuw drankje. Robert Cool Bell. Grote zakelijke overeenkomsten met een drankfabrikant. En daar zat ik helemaal in, ja. Dat heb je wel eens een keertje, hè? Dat je bij jezelf denkt van... is er tijd om wat te zeggen of hoe steek ik het in elkaar? Nou goed, ja. Eens even kijken. En voor het nieuws met Simon. Met de man die toch ook naar Nederland gaat komen. En sterker nog, ja... Je voelt hem al een beetje aankomen. Hè? Hij komt ook naar de Phil in Haarlem. En wat kan je verwachten? Een intieme theaterzetting. Waarin hij zowel zijn grootste hits zoals Catch and Release en We Can Do Better gaan performen. Maar hij gaat natuurlijk ook allerlei andere zaken doen. Deze zittende show is te koop voor 34,50 of €55 tot €55. En de kaartjes zijn beschikbaar via Ticketmaster. Met Simon komt dus naar Haarlem toe. Hartstikke leuk. Even kijken naar dat verhaal van Cool in the Gang. Want dat is ook behoorlijk inspirerend. Even kijken. 19 juni is dat drankje gelanceerd. Even kijken wat kan ik daar voor de rest nog meer over zeggen. Ja, het is lekker. En dan heb ik je mooi geteased. Iets wat je voorlopig nog niet op de planken van Haarlem kunt krijgen. Want ook dat heb ik even voor je uitgezocht om te kijken of dat inmiddels al in Haan te verkrijgen is. Maar nee, helaas. Het spijt me. Als het zover is, dan zal je dat horen op deze zender. Het is 7:50. Je bent beland bij Vandaag de Dag. Dit is de lokale zender vanuit de hoofdstad uit Noord.

mooie bombastische plaat is dat altijd. Je hoorde Insomnia van Faithless. Hier op Haarlem 105. Ja, prima plaatje om eens even lekker wakker mee te worden. Het is 7:50. Goedemorgen. Ben je net wakker? Ja. Nou, er komt weer een nieuwe dag aan. Rond de 18 graden wisselend bewolkt. Hier en daar een heel klein spettertje. Dus het valt mee, maar ik zou toch wel gewoon de jas aandoen voor vandaag. Mijn advies. Nog even doorbreidend op dat nieuws voor het bouwen van extra verdiepingen op de gebouwen in Haarlem. Ook de ontwikkelingen van het voormalige V&D-pand aan het Verwulft in Haarlem is volop in opspraak. De eigenaren 3W Estate en AT Capital geven aan grote moeite te hebben met de bedachte invulling van woningen, winkels, kantoren en ook nog een restaurant. Ze waren van plan om er nog een verdieping op te bouwen. En toen zei de gemeente Haarlem, ja, prima. Maar dan moet je er wel een restaurant van maken. Nou, dat is allemaal toestanden. De eigenaar ontwikkelaars zouden graag toch meer opties willen hebben. Ze denken daar bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om er een hotel van te maken. Ja, waar het niet is dat Haarlem een hotelstop heeft op dit moment. Dus dat is een bedacht plan, maar niet handig. En dus uiteindelijk komen daar dan weer vragen voor bij de gemeente terecht om misschien toch een hotel te bouwen daarop. Voor de benedenverdieping in de eerste en de tweede etage wordt daar toch nog steeds gedacht aan winkels. Dus er is van alles mogelijk in dat gebouw. En het is een mooi monumentaal gebouw. Hè? Want als je de foto's ziet, denk je bij jezelf,

0: zijn ook echt van die muzikale golven die over je heen komen. Waves hoorde je van Mr. Props hier op Haarlem 105. Het is 7:55. Moet je maar achter op je werk zijn, dan moet je echt opschieten nu hoor. Oké, deze staat voor de deur. Prima. Wat staat er in de krant? Aftrap van FIFA. Wereldkampioenschappen.
1: Mag ik nog één zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen?
0: Ja.
1: Klinkt een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk.
0: Nou, daar gaan we jongens. Ik zeg oranje.

0: Ja. Het gaat gebeuren, hè, vanavond, jongens. Ja. Het gaat vanavond gebeuren. Rond de klok van 8 sturen onze collega's van de NOS... gaan ze starten met Mexico. En dat wordt hartstikke leuk. En Nederland komt aanstaande zondag voor het eerst in actie. Maar dat wist jij natuurlijk al. Ja, natuurlijk wist je dat. In de groep F om 10:00. En dat is in Dallas. Jongens, we worden wereldkampioen.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Het is natuurlijk jongens en meiden.
2: Dit is 105.
3: Het is 8 uur.
4: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
5: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
4: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru.

0: reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Naarden 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt nu door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daarvoor dicht. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, daar staat file door de werkzaamheden aan de A9. Het oponthoud daar is zo'n 10 minuten. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam, tussen Monnikendam en het Schouw 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
4: Ik zeg goedemorgen vandaag de dag en we zijn just meidig.
5: Vroeg op met vandaag de dag.

Dat is Bruno Mars met zijn kerstverse nummer 1 hit I Just Might. Een track vol groovy baslijntjes waarbij je onmogelijk stil kan blijven zitten. Ja, stierlijk. En over muzikale talent gesproken. Deze week zet de toon. Dit nummer past natuurlijk perfect in het straatje van Sneak Peek Veer Festival. Dat komende week losbarst in ons eigen theater De Liefde. Wie weet horen we daar

de nieuwe Nederlandse Bruno Mars wel opstaan op het Haarlemse podium. Je luistert naar de streekomroep vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Dit is Haarlem 105, deel 2 voor vandaag de dag. We gaan weer om ons heen kijken. En ik heb natuurlijk eventjes gekeken naar de zaken die er mee te maken hebben op het gebied van het WK. Ja, ik moest er even naar kijken hoor. Waar kan je die voetbalwedstrijden bekijken? Want dat heb ik even voor je uitgezocht. En dat binnen heel wat plekjes. Café De Lange, Café De Studio, Sportcafé Haarlem, Café Van Gunsteren in het Kleverpark. Ja, dat zijn zomaar eventjes een paar plekjes. En ja, wat voor plaat moet je daar aan bijdragen? Ja, wat... deze wil ik niet. Nee, ik wil deze, jongens.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, beter kan je eigenlijk niet beginnen met dit programma. Dus wat mij betreft, je hoorde Justin de Wild. En Cheerio, de plaat die wat mij betreft erbij hoort voor het oranje spektakel wat op onze deurmat staat op dit moment. Goed, dit is Haarlem 105, 9 minuutjes over de klok van 8. Goedemorgen. En blijf erbij, want zometeen hebben we nog een hele leuke andere, ook van Nederlandse artiest Yves Berendsen, zometeen op de antenne van Haarlem 105. Maar nu eerst even muziek van Douwe Bob.

hij is zich aan het voorbereiden op zijn Ziggo Dome's concerten op 14 en 15 november. Staat Yves in een volgens mij inmiddels stijf uitverkocht Ziggo Dome. Het laatste nieuws is dat hij om 16:55 midden in de nacht naar de story appt dat ook weer zijn nieuwe vriendinrelatie weer voorbij was. Hij had een relatie met... nee, dat ga ik niet zeggen. 9 jaar. Jawel, kan ik wel zeggen, Sophie. En dat was afgelopen. En toen had hij binnen een maand had hij weer een nieuwe vriendin. Maar dat was het toch niet. Nou, ben je ook weer bijgeschaafd op het gebied van roddel en achterklap. Ja, het is nieuwsverkeer weer en meer, hè, met vandaag de dag. Dus ook dat soort toestanden horen erbij. We kijken even naar de zaken die spelen op de weg. Want dat is best wel belangrijk als je zometeen nog even op de voituur aan de slag moet. Knooppunt Nieuwemeer, knooppunt De Hoek. 6 minuten vertraging over 8 kilometer. Dat is dus op de A4. En dan de N201 Hilversum Uithoren af. Rit Nederhorst, Den Berg, Loenersloot. 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Dat duurt daar echt wel even langer. En de N246 Westgrafdijk en Beverwijk. De aansluiting op de N244. De aansluiting naar de N514. 5 minuten vertraging over 3 kilometer. En voor de rest helemaal geen rode lijnen. Dus dat is hartstikke mooi om te lezen. Wat nog even interessant is ook om te weten. In Bloemendaal is er vanaf dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni op de Zeeweg, dat is de N200, oftewel de Zeeweg, voor iedereen bekend, is volledig afgesloten in de richting van Zandvoort-Bloemendaal aan Zee. Er is daar een grootschalig project voor een tijdelijke busbaan aan de gang. En ze gaan daar kijken of ze een gratis bus, strandbus kunnen gaan organiseren. De afsluiting geldt op beide dagen vanaf 6 uur tot uiterlijk 9 uur. Dus op 16 en 17 juni tussen 6 en 9 wegblijven daar op die zeeweg. Er is uiteraard een omleiding over de N201. Ja, maar dan moet je nu niet wezen. Dan moet je nu niet wezen. Goed.

niet normaal dit, hè? Ja. Het is net als de Bee Gees op de radio zijn, ja. We kennen ze natuurlijk van de Tribute Battle of the Bands. En dat is Bee Gees Forever. En die heet inmiddels Main Course. Jongen, wat een power. Wat een heerlijke muziek. Hartstikke goed. Dat was hem. Wat mij betreft de platen waarmee we deze dag uitstekend kunnen gaan starten. We kijken nog even naar zaken die er gebeuren. En dan heb ik het natuurlijk over de dingen die misschien wel van belang zijn. Want komend weekend is een druk weekend. Ja, ik zeg dat iedere donderdag, maar ook dit weekend is dat weer zo. En met name voor de nachtelijke spoorwerkzaamheden in Amsterdam-Haarlem. Maar let op, in de nacht van zaterdag 13 op 14 juni... dat is dus ook met dat Veerplas Festival even een dingetje. Tussen de klok van 10 voor 2, en heb ik het over midden in de nacht, 10 voor 2... tot en met 10 voor 6, 's morgens zijn de geplande werkzaamheden... storing, stremming op het traject Amsterdam Centraal... rijden dus dan geen treinen... Dat is dus precies het moment dat het Veerpasfestival vermoedelijk een beetje aan het uitlopen is. Advies aan de nachtbrakers, festivalgangers of de early birds die die nacht tussen Amsterdam en Haarlem willen reizen. Houd rekening met uitval of vervangend vervoer. Dus een langere reistijd kort voordat je weggaat. Check eventjes de reisplanner. Als je dat nog kan. 10 voor 2 zaterdagnacht. Ja, nou, het zou kunnen wezen dat je een spaatje blauw gedronken hebt. Dat is toch mogelijk, hè? Ja. Goed, het is 8 minuutjes voor de klok van 8:30. Zometeen mijn nieuwsfeiten van mijn collega Therese Abeling. Ik ga even.

ver weg het slimste hoor, om je helemaal geen zorgen te maken. Dan heb je zo'n heerlijk zorgeloos leven. Jorden Incognito en Don't You Worry About The Thing. Het is 5 minuutjes voor de klok van 8:30 hier op Haarlem 105. We kijken even naar wat er allemaal gaat gebeuren. En ja, we hebben er al een tijdje reclame voor gemaakt. Maar dat gaat echt gebeuren dit komend weekend. Het Veerplas Festival. Wat zeg je, Benito? Het Veerplas Festival. Had je er nog niet van gehoord? Nou, hoe is dat nou toch mogelijk? Dan hoor jij niet bij die 98% die kaartjes gekocht hebben. Want 98% van de kaarten zijn inmiddels verkocht. De opbouw is inmiddels in volle gang. En eens even kijken, de laatste fase vroege beurs is volledig uitverkocht. Vrijdag 12 juni, Vriendbo, begint om 3:00. Trapt het weekend af met het Veerplas Vriendbo Festival. Dat duurt tot 11:00 s'avonds. 4 podia's met onder andere Boris Disco House Classic en live muziek met van alles en nog wat. Helemaal te gek natuurlijk. En dan zaterdag, de hoofddag, duurt van 1 tot 3. 2300 uur en biedt aan 7 stages met meer dan 50 artiesten de stijlen variëren. Van techno, deep house tot en met urban en guilty pleasures. Je weet je wel, van die guilty pleasures van die verzamel van Q Music. Daar stonden al direct goede platen op. Nou, die gaan er ook allemaal komen dus. En dan de veteranenbar, die heeft ook een fantastische plek inmiddels op het Veerplas Festival. Want wat dan begon als geklaag over het bierassortiment door de bezoeker is inmiddels uitgegroeid tot een idyllische stage op dit strand, waarbij je helemaal allerlei lekkere biertjes kunt drinken. Hou er rekening mee, hè. Het festival is voor 18 plus. Dus dat betekent dat je, je moet 18 plus zijn om daar te kunnen vertoeven. En de weersverwachtingen in Haarlem tijdens het festivalweekend, het is gewoon goed. Het wordt gewoon een feestje.

0: Muziek van Trick 3R Lewis en Mr. Kisses. Hartstikke leuk. Goed nieuws nog eventjes over die speciale bar die er op het Veerplas is. Je kan daar gewoon lekker een biertje drinken. In het Veteranencafé. En een echt Veerplas festival glas is daar zelfs voor gemaakt. Je leest er van alles over op de website haarlem105.nl. Een heel mooie documentaire. En voor de mensen die naar de Veerplas geweest zijn en nog niet genoeg hebben dan gehad, heb ik het over zaterdag 13 juni, na de klok van 11 uur. Nou, daar heeft het patronaat een oplossing voor. Ja, want na de klok van 11 uur is er een officiële afterparty in het patronaat. En dat betekent dus dat je gewoon lekker door kan dansen. Ja, dat is toch helemaal te gek. Dus daar ben je dan inmiddels ook van op de hoogte. Zometeen nieuws van mijn collega Therese Abeling over een lichaam wat vermist was, is gevonden in de Molenplas. De verdiepingen op de Haarlemse gebouwen voor extra woningen, dat lijkt toch niet haalbaar te wezen. En de Sparendamseweg 1,5 jaar dicht voor fietsers richting het centrum en presentatieplannen passagegebied Zandvoort. En een nieuw jongerenhuis geopend in Haarlem. En natuurlijk alles over El Champo, oftewel het weer.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moeten 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Schiphol en Knapen de Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoorn, tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Doenersloot, 3 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

De dames en heren van Capsule, hoorde je. Funk Deluxe hier op Haarlem 105. 8 minuutjes over de klok van 8:30. Moet je om 9:00 op je werk zijn, moet je nu echt weggaan, hoor. Anders dan ben je te laat. Ja, het is nog even fietsen geblazen. Het is prima, hoor. Het is lekker droog. Het zonnetje begint er een beetje doorheen te piepereren. We gaan naar de 18 graden vandaag. Dus dat belooft weer een uitstekende donderdag te worden. Eens even kijken, ik vertelde je net al. Nieuws over André Hazes. Ja, junior natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja, kom op zeg. Hij is als senior momenteel weer op de Nederlandse televisie in het programma Bloed, Zweet en Tranen. En gisteravond was de afdeling zweet. Leuke besprekingen en mooie anekdotes van die Nederlandse legende. André Hazes junior, die staat aanstaande zaterdag in Caprera. En het is leuk om te weten dat er is namelijk een middagshow om 3:30 en een avondshow. Die man die hebben druk. Er waren zo verschrikkelijk veel vragen naar kaarten dat meneer Hazes junior dus 2 keer op gaat treden. Dat dan wel tegenover het Veerplas Festival, waar uiteindelijk ook niet echt meer kaarten voor te koop zijn. Dus oei, oei, oei. We krijgen een hoop mensen naar de regio toe. Aanstaande zaterdag. En ja, dan moeten we natuurlijk André Hazes combineren met het Oranje Verhaal. Nou, dan kom je al gauw in dat mooie lied. Dat heet We houden van Oranje, we worden kampioen.

nou mee te tikken op de ritme van de muziek op je stuur. Ja, echt waar. Goeie platen. Ja, Calvin en Justin, oftewel Calvin Harris en Justin Timberlake met Stay With Me. Dat ja, is muziek waar je prima mee een autorit kan doen. Maar hou je aan de snelheid. Ja, hier in Haarlem hebben we inmiddels al plekken waar je 30 kilometer per uur mag en moet rijden. Dus maximaal. Hou er rekening mee dat je niet laat verleiden. We kijken nog eventjes naar de krant, zoals je het hoort. Eens even kijken. Het Oranje Haarlems Dagblad vandaag. De oprechte Haarlemse Courant sinds 1656. Die is er al een tijdje, hoor. Ja. Grote koppen weer in de kranten en oranje teksten. Wel hartstikke leuk, hoor. Een oranje shotje van het huis in kroeg en cafés in Haarlem. Het WK bekijken. We gaan dit jaar weer knallen. Nou, dat is natuurlijk vanavond, hè. Mexico tegen Zuid-Afrika gaat dat beginnen om 9 uur. En Nederland is zondag pas aan de beurt op Nederland, Japan in de groep F. En dan beginnen we om 10 uur. Dat komt vanuit Dallas. Weet je wel, van Bobby Ewing. Van die oliemaatschappij. Ja, maar dat is een hele tijd geleden. Andere stukjes in de krant in Haarlem. Eens even kijken. Haarlem is afgeknapt op het optoppen. Je hoorde net in het nieuws al het verhaal dat men op gebouwen nog een extra verdieping wil bouwen om het woningtekort aan te pakken. Nou, dat wordt toch een lastig verhaal. Al dus wethouder Floor Roodunner. En even kijken, er wordt ook beschreven, en dat is echt een serieus stuk wat er in de krant staat, stroomtekort. Dat komt steeds dichterbij. Nederland en dus uiteindelijk ook Haarlem, Heemstede en Bloemendaal kan in 2030 niet meer volledig aan het elektriciteitsvraag voldoen. Het moment van energietekort komt er toch dichterbij. Daarvoor waarschuwde hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Dat bedrijf zit in de hoogspanning. En als je praat over hoogspanning, ik ben laagspanningsmonteur. Dus dat is allesmaal tot 1000 volt. Maar hoogspanning begint bij 1000 volt en loopt maximaal tot 340.000 volt. Dat zijn die draden die door de lucht heen lopen en die hele grote masten waar je niet heel makkelijk aan kunt komen. Om de dood eenvoudige reden dat het levensgevaarlijk is natuurlijk. Eens even kijken, de hoogspanningsnetbeheerder Tennet woensdag voorzienigheid 2026. Een jaarlijk advies van het bedrijf en het ministerie van Economische Zaken. Die dus vertelt, jongens, we gaan niet de goede kant op. Nou ja, goed, dat is dan dus ook nieuws. En er staat uiteindelijk ook in de krant dat ze bezig zijn met stroom achter de hand houden. Maar dat doen we dan wel met batterijen. Goedemorgen.

De dame die we ook nog kunnen van Nightfly. Randy Crawford hoorde je met Street Life. Uit een tijd, ja, dat is echt even geleden hoor, dat deze dame floreerde. Ik ben vergeten voor je uit te pluizen hoe het met Randy is. Maar dat zal ik zo meteen even voor jou doen. Ik ga eerst nog eventjes jou meenemen naar nog meer mogelijkheden voor het komend weekend. Had ik al gezegd dat het een druk weekend was? Ja. Ik heb zometeen ook nog het een en ander op het gebied van sport, voetbal en hockey en toestanden die eraan komen komend weekend. Het is echt waanzinnig. Een strandfeest onder ons is zaterdag 13 juni voor de echte festivalganger die met zijn voeten in het zand wil. Dan strijkt het festival onder ons zaterdag neer op strandpaviljoen nummer 69. En dat is in Zandvoort, dus je kan ook naar de kust.

0: daar word je er vrolijk van. Muziek van Alex Warren en Forever Dream hier op Haarlem 105. Ik vertelde je dat ik je ook nog even ging bijschaven op het gebied van informatie, op het gebied van sport. Nou, dus het komend weekend. Ja, het wordt een beetje saai, maar komend weekend, zaterdag en zondag, 13 en 14 juni, HFC. De speciale Olympics bij de Koninklijke HFC, die een trotse gastheer zijn voor de speciale Olympics G-voetbaltoernooi. Er worden maar liefst 34 teams uit de hele wereld verwacht op het complex aan de Spanjaardlaan voor een weekend vol sportplezier. Nou, dat dus ook allemaal bij HFC in Haarlem. Dat is dus ook wel echt een behoorlijk feest, zal ik maar zeggen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: gaat in het najaar toeren, deze man, Niels Geuzenbroek. En je hoorde Never Be Born Again. Ja, nou, rare verhaal, maar je moet een keer geboren zijn, toch? Ja. En ik zou nog even uitzoeken, maar ja, het is stil. Omtrent het persoontje Randy Crawford natuurlijk. En dat heeft er alles mee te maken dat zij natuurlijk inmiddels, laten we zeggen, 74 jaar is. En niet meer een hele actieve tourshow heeft natuurlijk deze dame. Die is gewoon heerlijk lekker thuis. En doet helemaal lekker niks. Zo kan ik me goed voorstellen. Dat betreft het laatste nieuws van Randy Crawford. Ook nog even leuk om te melden is dat aanstaande zaterdag, dat had ik al gezegd dat het druk was, bij AMHC Rood in Aardehout Heemstede worden zaterdag om 2:00 de alle kampioenschappen en alle kampioenen officieel gehuldigd. En zondag vanaf 10:00 volgt de grote slotdag voor de jongste jeugd. Dat allemaal op het gebied van sport en kampioenhuldigingen. Zaterdag en zondag in Aardehout. Goed, dat was hem. Het tweede uur vandaag de dag. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten uit Hilversum. See you on the other side of the moon.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag
3: de Dag. Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, het is lover. Dank! Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor
4: This Summer Madness.
3: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna

0: Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
1: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam. Tussen Landsmeer en Zeeburg 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
4: En hij is wakker.
5: Ben jij ook wakker? Goedemorgen, deel 3.

Het is toch een heerlijke, absolute vloervuller. De BB&Q Band met het onverwoestbare On The Beat uit 1981. En over het heerlijke ritme gesproken. 1981 was natuurlijk ook het jaar...

Wij hebben onze eigen trots FC Haarlem de pannen van het dak afspeelde. Ja, in de Eredivisie onder leiding van trainer Hans Kraaij senior. En de piepjongen Ruud Gullit. In het geleden speelde zich het seizoen rechtstreeks Europa in. Je luistert naar Vandaag de Dag met de lekkerste klassiekers hier op Haarlem 105. Dit is het derde uur, tevens het laatste uur. Ja, we doen van 7 tot 8, van 8 tot 9 en van 9 tot 10. Het bracht ons op 6 minuutjes over klok van 9. Ik zeg goedemorgen.

dat niet allemaal een klein beetje een material lover? Ja, het is niet goed natuurlijk, maar ja, het is toch wel handig als je wat hebt waarmee je een aantal zaken zou willen voor elkaar krijgen. En dat is onder andere jezelf vervoeren. Dat is toch lekker als je iets hebt waarmee je jezelf kunt vervoeren. Ja, ik vind dat een goed plan. Je hoorde Material Lover van China Spiro hier op Haarlem 105. En we kijken nog eventjes naar dat verhaal van Al Jarreau. Want ja, die is er al een tijdje niet meer. Hè. 2017 overleed hij op 76-jarige leeftijd. Maar dat was dus echt een wereldhit. Hè. De Boogie Down van Al Jarreau. Er worden momenteel wel wereldwijd allerlei eerbetonen gedaan. En er is ook een Al Jarreau Tribute Tour 2026. En deze concertreeks die trekt voornamelijk door de Verenigd Koninkrijk heen. Dus je moet even aan de andere kant van het water zijn als je helemaal gek fan bent van Al Jarreau. Ja, jazzliefhebbers die kunnen natuurlijk uiteindelijk weer hier in Haarlem terecht bij Jazz and More. En dat duurt nog heel eventjes, maar dat komt er wel aan. Vrijdag 14 en zondag tot en met zondag 16 augustus. En dat is natuurlijk absoluut in de sfeer en muziekstijl van Al Jarreau. We kijken nog eventjes meteen maar even naar de situatie op de weg. En dat begint zo hier en daar toch wel wat te worden. Ik ga met jou even een kleine selectie eruit maken, want het zijn er inmiddels al te veel. A4, Schiphol, knooppunt Nieuwmeer, 4 minuten vertraging over 6 kilometer. En dat verkeer dat staat stil daar ook. A9. Beverwijk Oost, knooppunt Rotterpolderplein, 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Ook dat staat stil. En dan knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Nieuwemeer, Landsmeer, Amsterdam, Hemhavens, 3 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan de N201, Hilversum Uithoorn, afrit Nederhorst, Den Berg, Loenenschoot. Daar is toch wel eventjes wat aan de hand. 9 minuten vertraging, ook daar staat het verkeer stil. Het is maar eventjes dat je het weet. Dus, maar goed, als je stilstaat, kan je misschien iets bedenken wat je zometeen gaat doen op je werk. Hoe je het gaat aanpakken, hoe je het handig aanpakt. En dan draaien wij een mooi plaatje op de radio. Hier is Madonna met Vogue.

0: je dat ook aan het doen aan die rare bewegingen zo? Dat swipen van links naar rechts, dat was altijd nieuws. Madonna hoorde je op de antenne van Haarlem 105. 1990 was dit, door de folk. En er is altijd wat te doen natuurlijk om deze dame. Want deze dame die heeft altijd wel wat, zeg maar. Inmiddels 67, hè, is deze dame. De lancering van een spraakmakende korte film Confessions 2... de film. En er komt ook een verrassingsconcert. Of er was een verrassingsconcert op Times Square. Die film. Ja, die film. Ja. Je wilt er wat meer over weten. Ja. Ik ga het je vertellen. Sterrenkast en pikante scènes. Ja. De video die in première ging op het Tribeca Film Festival in New York zat vol bekende gezichten. Zoals Kate Moss, Sabrina Carpenter en Benedict Cumberbatch. De voetballer Cole Palmer, de klimp, deed veel stof opwaaien vanwege een aantal gewaagde en pikante scènes. Ja, waaronder een intiem moment in een openbaar toilethokje. Pardon?
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

Ja, deze man die heeft een link met Haarlem, hoor. Ja, absoluut. Benito, hoe zit dat in elkaar? Leg het eens uit. Ik snap er helemaal niks van. Nou, dat zal ik zeker doen. Hij staat heel vaak natuurlijk rug aan rug bij de Q Music Top 500 met Alan Clark. Nou, dat is een vriend van de show hier in Haarlem. En als we praten over Haarlem en de Haarlemse vinylzaken. We hebben natuurlijk Haarlem vinyl pas gehad. Dan is deze iconische sound van Peter Fox natuurlijk altijd een gewild debuutalbum. Stad Strammen. Waar staat hij op? Hij is eigenlijk altijd te vinden in de top 2000. Waar deze al eigenlijk altijd in staat, zeg maar. Goed, we gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van 9:30. Zometeen met collega Trace. Even kijken, jongens. Het laatste nieuws. Moet ik even de juiste pakken, want anders dan krijg je oud nieuws. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Zometeen in het nieuws. Lichaam vermist. Vermiste zwemmer gevonden in de Molenplas. Verdieping op Haarlemse gebouwen voor extra woningen blijkt niet haalbaar te zijn. En dan de Sparendamseweg. Die gaat 1,5 jaar dicht voor fietsers richting het centrum. En dan de presentatieplannen voor passagegebied in Zandvoort. En nieuw jongerhuis geopend in Haarlem. Dat zometeen allemaal in het nieuws met collega Trace Abeling. Maar we gaan eerst eventjes nog een klein beetje. Eerst nog even een klein beetje. Even lekker disco. En als je dan net zoals ik 58 jaar bent. Wat benieuwd ben je 58? Echt waar? Dat hoor je niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dan kom je uit een tijd dat je die echt meegemaakt hebt van de Tramps. En dit is dan de Junkie XL remix. Dat is die man die van iedere plaat een nog betere plaat.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamseweg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
3: Goedemorgen, dit is een hoofdpunt van het NOS-journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve Keiko Fujimori en de linkse kandidaat Roberto Sanchez. Sanchez lag de afgelopen dagen flink voor, maar nu heeft Fujimori de leiding genomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105.
0: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

dit plaatje zou ook uitstekend kunnen op zondagmorgen in het programma Vandaag de Dag. Maar het is donderdag. Het is 11 juni. Goedemorgen. Ben je net wakker? Nou, dat heb je goed gedaan. Ja, dat is 9:55. Je hoorde de lullaby van Ariana. En daarvoor Tom Holkenborg. Oftewel Junkie XL. En deze meneer die heeft natuurlijk uiteindelijk ook wel een link met haar natuurlijk. Ja, natuurlijk, wat denk je zelf? Zijn vinyl soundtracks zoals Mad Max en Deadpool zijn natuurlijk gewoon te kopen bij Sounds in Haarlem. De vinylplatenzaak hier in Haarlem. En ook leuk om te vertellen is dat het Noord-Hollands Orkest bezig is met een grootschalige concertreeks genaamd De Wereld van Junkie XL. Waarin zij filmmuziek integraal door een symfonieorkest wordt gespeeld. Dit concept strijkt bij succesvolle tournees natuurlijk geregeld neer. En die gaat dan uiteindelijk ook in de Philharmonie bijvoorbeeld terechtkomen. Junkie XL dus en Lullaby van Ariana. En dan krijgen we zometeen, ja, ik kan het niet anders maken. Dat heet Bitch van Lieslo. En we krijgen ook nog George Benson met Give Me The Night. Nou, dat is wel voorbij, hè? Want het is nu tijd om bed uit te komen. Het is 9:55. Je moet echt uit je bed komen nu.

Nou, nog één keer dan. Oh, ze zegt het niet meer. Nou, sympathiek. Ja. Ja, toch? Dat is sympathiek. Ik denk, ze hebben het er steeds over, dus ze zal het nog wel een keertje aan het einde ook zeggen, maar gelukkig niet. Even kijken wat verkeersinformatie omtrent Heemstede. Een langdurige afsluiting van de Johan Wagenerlaan is momenteel volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De status voor de komende weken: er wordt gewerkt aan een gedeelte tussen de Heemstede Dreef en de Van Bruck Foklaan. De verkeer moet lokaal omrijden. Deze riool- en herinrichtingswerkzaamheden duren tot medio juli. Herinrichtingswerkzaamheden. Dat is een goed scrabblewoord. Even kijken. En dan hebben we ook nog... Ja, dat is misschien best wel eventjes belangrijk. Ook om te vertellen. Want dat is voor komend weekend natuurlijk het verhaal. Maar dat ga ik dan misschien... Nou, ja. Ja, nee. Ja, de heren staan erop. Ja, nee, prima. Even kijken. Werkzaamheden op het spoor Amsterdam-Haarlem. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni... tussen de klok van 10 voor 2 midden in de nacht en 10 voor 6... nog steeds midden in de nacht, zijn er geplande werkzaamheden. Dat zorgt voor storingen en stremmingen op het traject Amsterdam Centraal Haarlem. Daar rijden dan dus absoluut geen treinen. Het advies voor nachtbrakers, festivalgangers en vroege earlybirds die de nacht tussen Amsterdam en Haarlem willen rijden, moeten rekening houden met uitval of vervangend vervoer en een langere reistijd. Ja, check dus uiteindelijk eventjes de reisplanner. Dan weet je tenminste hoe je ervoor staat. Eens even kijken. We gaan een plaatje draaien van George Benson. Die hele grote klapper Give Me The Night. Maar hij heeft... ja, deze man is ook al serieus op leeftijd. Recentelijk heeft hij wat nieuws uitgebracht. En dat moet ik je toch even laten horen. Het is jazz all over the place. Samen met Boomassa. There must be a better world somewhere. Ik heb het over de man George Benson. Nou, ik zeg Harry, dit is misschien wat voor aanstaande zondag. En dan vind je ook hier op Haarlem 105 weer een uur lang heerlijke jazzklanken plaats. Harry is dan te gast hier in de studio, altijd live met heerlijke jazzmuziek tussen de klok van 10 en 11.

De man die het inmiddels omgedraaid heeft, zijn pensioenleeftijd. De 76-jarige Stevie Wonder gaf onlangs een interview aan de BBC. En hij zei, ik blijf muziek maken. Net zolang als dat ik adem. Dus laat die AOW maar zitten. Ik doe er niet mee. Ik ga gewoon net zolang door als dat ik maar kan. Stevie Wonder dus en Superstitious. Ja, wat leuk hè. Ja. Volgens mij, als je artiest bent, dan ben je artiest voor het leven. Ja, dat is volgens mij wel het verhaal in het artiestenschap. Eens even kijken, we kijken nog even om ons heen. Komend weekend. En komend weekend is het Veerplas Festival. Ja, oh ja, Benito, ja. Wist je het niet? Nee, oké, nou prima. Ik schaaf je even bij. Het Veerplas Festival in Haarlem is in volle gang met opbouwen. De zaterdagkaarten staan op het punt om volledig uitverkocht te zijn. En de teller staat nu inmiddels op 98%, zal de organisatie weten, aan Haarlem 105. Ja, de early birds kaarten zijn natuurlijk absoluut al helemaal om. Vrijdag gaat het van start met Vrijmibo. Morgen is dat om 3:00. Trapt het hele weekend af met het Veerplas Festival. Dat duurt dan tot 11:00 op 4 podia's. Met onder andere borrels, disco, house, classic en live muziek gaat dat helemaal los. En dan de hoofddag, zaterdag 13 juni, zijn wij er ook bij. Haarlem 105 met Veer sfeerverslagen en live reports vanaf de locatie, zoals dat heet op de radio. De zaterdag start om 1:00 en dat duurt dan tot 2:23. We hebben het over 7 stages, oftewel 7 podia. Met meer dan 50 artiesten en de stijlen variëren van techno, deep house tot urban en guilty pleasures. Je weet het wel, ABBA en consorten. Dus dat wordt helemaal geweldig. En misschien ook leuk om te vertellen dat er uiteindelijk ook nog in het afterparty verhaal wat te beleven is op zaterdag 13 juni. Want als jij zaterdag denkt om 11:00... hé, maar ik heb nog lang niet genoeg, ik wil nog even verder. Nou, dat kan. Dan ga je naar de afterparty in het patronaat. Daar kan je dus nog verder dansen. Vanaf 11:00 is daar de officiële afterparty. Nou, dan moet je misschien niet om 3:00 beginnen, want dat is dan wel een lange dag. I thought my heart had grown colder.

muziek van Gregory Porter hoorde je. En Hold On The Rule remix van dit jaar. En Gregory Porter is niet binnenkort in Haarlem te zien. Heb ik net uitgezocht voor je. Dus dat is dan ja ook bekend. Wat wel leuk is om even nog te vertellen. En ook zeker een bekende Nederlander. Is dat André Hazes in het Openluchttheater van Caprera staat. Aanstaande zaterdag 13 juni met twee optredens. Dus dat betekent dat er twee keer André Hazes is. André Hazes, even kijken. Dat is die man van...

dat sluit prima aan natuurlijk bij de oranje cultuur die wij vanavond van start gaan. Aan half vier en acht uur staat André junior, senior is er niet meer. Dus dan betekent het dat je nog even, als je niet naar het veerpas gaat, dat je gewoon ook nog andere dingen kan gaan doen. Ik zeg lekker bezig toch? Ja toch? Eens even kijken, de laatste. Want we neigen naar de klok van 10 uur. Jan Gaus die staat al in de startblokken om zo meteen van start te gaan. 13.

0: Een succesvol bandje van Lee John hoorde jij hier op Haarlem 105. Imagination, Just an Illusion. Absoluut een favoriet bandje van mij uit die tijd. Nou, wat is de tijd voorbij gevlogen? We trapten de derde uur af met BB&Q. Met On The Beat en samen met Would I Lie To You van Charles & Elder in de tweede uur. En de nieuwste van Bruno Mars met I Just Might. Had je de afgelopen drie uur de lekkerste muziek op de radio. Tussendoor brachten we een kort verslag van alles wat er speelt in de streek voor de komende week. En we keken naar de wisselvallige weer en gaven je de belangrijkste verkeersupdate. Op de evenementenkalender passeerde het grote Veerplasfestival dat zaterdag gaat gebeuren. En Hazes in Caprera, Jazz in de Pletterij en de Sneak Peek Festival in Theater De Liefde. Nou, tenslotte hoorde je alles over de Special Olympics, de Nationale Spelen in 2026 bij de Koninklijke HFC in HFC Bloemendaal. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maak er een top donderdag van. Morgen is er weer een Vandaag de Dag met Rob Jonker. Ik zeg toedeloe!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. In de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms

Gaga. And The Shape of a Woman. En aankomende zaterdag is Haarlem 105 live bij het Veerplas Festival. Dus mocht je dit om wat voor reden ook niet naartoe kunnen, dan kun je op de website en op televisie en op de radio kun je kijken en luisteren naar het Veerplas Festival. En dit is Olivia Dean.

now haar nieuwe single. En The Baby Steps. Ja, The Baby Steps. Goedemorgen, Haarlem 105. En ja, het zal er al aan te komen. En het druk nagezocht aan die persoon in de Molenplas. En de overleden persoon is aangetroffen bij de Molenplas. Die identiteit is nog niet bevestigd. Bij de Molenplas is gisteren een overleden persoon in het water aangetroffen. Dat bevestigt de politie. De vondst werd gedaan tijdens het onderzoek naar de vermissing van een zwemmer. En ja, zijn ja, de kleren lagen nog op het, op het land. En ja, dat was verdacht natuurlijk. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de 30-jarige man die sinds dinsdag wordt vermist. We hebben iemand gevonden en we zijn dit aan het onderzoeken. Ja, de zwemmer vermist. Het lijkt me ook nog wel behoorlijk koud om te zwemmen. Maar goed, in de Molenplas. Ja. Haarlem trekt 15.000 euro uit voor de nachtcultuur voor jongeren onder de 18. Er zijn overigens weinig initiatieven. De gemeente stelt dit jaar 15.000 euro beschikbaar voor evenementen die gericht zijn op jongeren onder de 18 jaar. Organisatoren van creatieve activiteiten kunnen maximaal 2500 euro subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld zolang het budget ja, er nog is. En dat plan ook haalbaar is. En onder de nachtcultuur vallen onder andere activiteiten volgens de gemeente. Dus ja, nou, we gaan het zien. Dat het, ja, weinig initiatieven zijn. Dat lijkt me ook. Ja, wat doe je nog tegenwoordig voor 2500 euro? Hè? Ja, dat is

0: Ik durf bijna niet naar het weerbericht te kijken. Omdat het Veerplas Festival eraan zit te komen. En dan vind ik het, als het dan niet zo mooi weer wordt, dan, ja, dan vind ik dat zo spijtig. Van alles wordt daar opgetuigd. 7 verschillende podia daar in de Veerplas. En Haarlem 105 zal daar de hele dag zaterdag bij aanwezig zijn. Vanaf 12 uur. Het festival begint zelf om 1 uur. Maar onze uitzending begint al om 12 uur. Tot 11 uur 's avonds. 1, 2, 3. Ja, nog 1, een keer.
1: 1, 2, 3.
0: Nog een keer.
1: Ebba.
0: Ja, ba. Ja. Een beetje erbij. Heerlijk. Dit is Frenna. En dat nummer dat heet Star.

jongens. Dat is op dit moment de single van Song Mieux. And it's only love. Heerlijk. En dit is hartstikke nieuw. Sky Newman. En dat nummer dat heet The Man of the House.

moet eerlijk zeggen dat ik nog niet echt van haar had gehoord. Van deze Britse zangeres. Eerder heeft ze al uitgebracht Red Light en Dancing in the Dark. Maar dit is haar nieuwe single. En die heet Man of the House. Sky Newman was dit.

0: Haarlem 105 Nieuws. En deze mannen, de London Beat, die hebben ooit eens opgetreden bij Bevrijdingspop.
1: Ja.
0: Heel lang geleden, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb straks ook nog een

0: Je hoorde eerst London Beat, I've Been Thinking About You. En je hoorde Sikoe met The Dangerous Lover. Ik heb straks voor je CeeLo Green en The Rest of Your Life. En de Bee Gees komen langs met The Night Fever. Maar nu is het Haarlem 105 Nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105. Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkerweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. In de avond is er ook kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: rest of your life.
1: Jan Gaus is er voor flauwekul, musical,
0: ja, een beetje,
1: maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105.
0: Met de Bee Gees en de Night Fever.

in één keer in dezelfde tijd, in één keer in dezelfde jaar, dan komt er altijd wel weer een nieuwe uitvoering uit op musicalgebied in het theater dus. Van Saturday Night. Ik heb daar ooit een hele goede poging toe gezien in het Beatrix Theater. Dat was wel heel gaaf toen gemaakt. Andere versies zijn soms al een beetje tenenkrommend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, die versie toen door Robin de la Vita gemaakt, samen met zijn vrouw. Zijn vrouw was, een tijdje al niet gesproken, of nou eigenlijk helemaal niet gesproken. Maar goed, zijn vrouw was danseres en Robin de la Vita was een producent. En die gingen samen Saturday Night Fever. Ja, dat was wel aardig hoor. De Bee Gees waren dat en de Night Fever.

0: Dream van deze meneer Alex Warren, wekenlang op nummer 1 gestaan. En dan heeft hij ook nog The Ordinary en nu dus deze nieuwe single. En dat, niet meer, dat heet The Peasant.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Calvin Harris, die zal er niet bij zijn bij het Veerplas Festival. En dat is ook helemaal niet nodig. Om zo'n headliner te hebben, kost alleen maar heel veel geld. Het vorige festival, jaren voordat het Veerplas Festival er was, was het Edit Festival. En dat is toen eigenlijk min of meer kapot gegaan. Doordat zij te grote namen daar wilden hebben. En dat, ja, dat kon gewoon niet uit. En ja, dan moeten we gewoon lekker overlaten aan Dance Valley. Komt ook ergens hier in de buurt. En die hebben dan Calvin Harris. Misschien wordt er wel eens een liedje van Calvin Harris gedraaid. Op een van die 7 podia. Maar aankomende zaterdag, vrijdag begint het natuurlijk al. En zaterdag het Veerplas Festival. Ik ben benieuwd. Ja. Wat had ik opgezocht? Oh ja, deze plaat. En die is van Antoon. En die is natuurlijk ja, behoorlijk in het nieuws. Omdat hij een beetje aan het daten was met een van de prinsessen. En ja, dan heeft hij ook een mooi nummer uitgebracht. Dat heet De Enige. Moet je even luisteren.

Toon was dit. En zijn nieuwe single. En een leuke nieuwe single. De enige heet dat nummer. Ja. Het is 11 juni. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn al jaren dag. Volgens mij zijn we al zo'n beetje 40 jaar bezig. Ja, zeker.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.

0: carnaval voor te toveren. Wat op vrijdag begint met een borrel. En op zaterdag natuurlijk vanaf 1 uur 's middags tot 's avonds laat, tot 11 uur. Allerlei verschillende optredens. En er is ook een dame al, was daar al druk mee bezig om daar een soort wijnbar, cocktailbar te maken. Luister even.
1: Speciaal bier, wijn en cocktails. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook wat anders te drinken is. Ik stond klagen tegen Mike en Daan weer van de organisatie over dat ik het bier niet zo lekker vond. En toen zeiden ze, ja weet je, als je het zo goed kan of zo goed weet, dan moet je het maar gewoon zelf regelen. De eerste editie stonden we in een tochtig hoekje toen het zo hard waaide in 2019. En nu hebben we ik vind de beste plek op het festival. We zitten gewoon op het strand. Een beetje haartjes in de wind, helemaal lekker. Ik heb wel eens uitgerekend hoeveel cocktails we hebben gemaakt. En dat was geloof ik 200 per uur of zo. Dat is echt niet normaal. Als je dus een lekker wijntje drinkt dan, en over een cocktail, dan vind ik het echt, als je uit zo'n plastic bekertje drinkt, dat vind ik echt een beetje armoe. Dus we hebben een tijd glazen gehuurd. En sinds vorig jaar, omdat we toen 5 jaar bestonden, hebben we dus eigen glazen laten maken.
0: Ja, dat is toch mooi. Hè? Een veerplas, wijnglas. Ook wel een leuk voor thuis natuurlijk.
1: Hier het Veteranenbar Veerplas Festival wijnglas. Je moet wel statiegeld betalen. Maar mensen vinden het wel heel erg leuk om mee naar huis te nemen. Maar goed, op zich, als je het statiegeld betaalt, zou ik hem wel heel graag terug willen hebben. Maar ik snap het ook wel.
2: Heb je nog speciale optredens waar je naar uitkijkt zaterdag? Of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Nou, ik vind het sowieso vet, want wie er komen. Maar we hebben één soort special edition. Namelijk dat DJ Boon, die vorig jaar afsloot op de mainstage en nu dit jaar er ook weer staat. Die komt hier dus in zijn disco house alter ego een set draaien. Daar moet je dus echt bij zijn. Dus ik zou zeggen, kom tussen 16:30 hier op zaterdag. Want dan staat er dus een van de Detroit legend hier een disco set te draaien.

Ja, dat is een beetje van die oude disco. Trouwens, die oude disco die is hartstikke populair. Bij de veteranenbar dus. Er zijn nog een paar kaartjes te verkrijgen voor het mooie 4 Plus Festival. Aankomende vrijdag en zaterdag.

dit is Tina Turner natuurlijk. Als je dit zo hoort, dan heb je het gelijk door natuurlijk. De musical over het leven van Tina Turner speelt nog steeds in Londen. Het is echt wel gaaf om daar naartoe te gaan. Ooit geproduceerd door Joop van den Ende zelf. En ja, dat is wel een mooie musical, zeker. Ik heb hem ook mogen zien natuurlijk. En ook in Nederland. Ja. Private Dancer is dit. En ja, dat komt dan ook in de musical voor. Zit ze helemaal aan de grond. Heeft ze net ja, afscheid genomen. Ja, van die verschrikkelijke Ike. Ja. Al de rechten van alle nummers kwijt. Welcome.

Tina Turner en de Private Dancer. Ik heb haar ooit gezien in de arena. Dat is ook wel weer gaaf was dat hoor. Ja. En mooi nummer vandaag. Heel veel mooie nummer.

0: Jonas Blue. Zijn nieuwe single. Je hoort hem regelmatig hier langskomen. Want het maakt deel uit van de 5 nieuwe platen die we hier hebben. We hebben natuurlijk veel meer nieuwe platen. Maar 1 keer in de 14 dagen worden de 5 nieuwe platen heel regelmatig gedraaid. En dat is deze ook van Jonas Blue en Girl.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Met Ruben Annick.

0: deze maand.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamseweg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moeten 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Ze betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. In de avond is er ook kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het Haarlem 105 nieuws van 11:30 voor je. En daarachteraan Alicia Cara en Nora Jones. En I'm in trouble. En je hoorde Super DB en Hard Driving. Dan heb ik nu een nummer voor je van William Jenkins. Dan denk ik, wat is er mis aan William Jenkins? Opgegroeid in New Orleans. Maar heeft ze toch een artiestennaam aangemeten. En zijn artiestennaam is Sex Boy Billy. Ja. En hij heeft dit nummer gemaakt. De Puerto Rico Song.

Er zijn ook wat nieuwe nummers van Prince uit. Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Had ik natuurlijk eerder moeten doen. Even kijken. Prince. Cry. Pam. Ja, Timeless. Hij heeft een... Er komt een heel nieuw nummer komt er uit. Met onder andere dit nummer. Used to be the best of me. You were the only one. I watched you walk your life. When all I did. Allemaal vergeten nummers van Prince. Nog niet eerder uitgebrachte nummers. Er gaan er 10 van uitkomen. 28 augustus. Sweet love song. En dit is Stone. Heb je nog een ander nummer? When This Tear. 2 nummers nu van dat nieuwe album uit van Prince.

Down. En dat allemaal van het nieuwe album met die net nooit eerder uitgebrachte songs van Prince. En je hoorde daarnet ook When Dove Cries van Prince. En de Revolution noemde zich toen. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. En dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. En dat doe ik ook alweer een aantal jaren. Ja. Ik ben niet zo goed in dat helemaal bijhouden van hoeveelste aflevering en dat soort dingen. Nee, interesseert me niet zo. Wolfman!

0: Too much.
1: Ja, en Wolfman heeft ook weer iets nieuws uit. Ja, zo kan je dat wel bijna bij iedere artiest natuurlijk doen. Nou, een heel klein stukje dan van het nieuwe nummer van... Ik heb het hele nummer ook wel eens gedraaid.

Wolfman was dat met Never Too Much. En zijn heel klein stukje van zijn nieuwe single. En die heet My Feelings. Ja. Goedemorgen, Arnhem 105. En dit is de nieuwe single van Ilse de Lange. En Something Good

0: deze weer een beetje gaat doen. Want ze heeft verschillende singles uitgebracht. Die allemaal het putje ingegaan zijn. En maar deze mag er toch alweer echt zijn. Something Good, zeker. 105. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Maak er een hele mooie donderdag van. En misschien heb je allerlei spannende dingen te doen vandaag. Nou, succes ermee. Toi, toi, toi. Dit is Human League.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten.

0: buivallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Het is over. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze

0: vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. In de avond is er ook kans op een bui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkerweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. In de avond is er ook kans op een bui.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen-Stadshart. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

edition of the

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drunk? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. Je hebt daar bijna 10 minuten oponthoud door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamseweg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem. Dan nog het weer in de regio. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. In de avond is er ook kans op een bui.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. De vertraging is 10 minuten, er stond een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A7, de afsluitdijk naar Friesland, sta je bij Bresandijk een kleine 10 minuten in de file. En het rijdt her en der langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Onder meer bij de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkerweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Ze betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK-voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd. Het weer, morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, want de spits komt verder op gang met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn er dicht. Loopt daardoor ook vast op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. Daar heb je nog eens een half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This is Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het druk tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De vertraging is een kwartier. Verder sta je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook een kwartier in de file tussen knooppunt Bad Hoefendorp en Roelevarensveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En met Jack Johnson is deze Haarlem vandaag op donderdag 11 juni van start gegaan. Waarbij het de hele week al vrij koud is, zeer regenachtig. En het idee dat het binnenkort zomer is, ver te zoeken is. Het schijnt het weekend beter te worden. Dat is heel mooi nieuws, aangezien het Veerplas Festival dit weekend plaatsvindt. Waar wij zaterdag bij zijn en live verslag zullen doen van volgens mij rond de 50 artiesten die optreden. En het schijnt dus sowieso gezellig te worden, maar dus ook droog en mooier weer. Maar goed, dat is pas zaterdag, daar zijn we nog lang niet. Eerst hebben we nog 2 uur lang Haarlem vandaag, waarbij ik je bijpraat over hetgeen dat speelt in deze regio. En dan zit ik natuurlijk wel een klein beetje de eerste uur in Bloemendaal, Vogelenzang, Noordwijk, Hillegom. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de mogelijke AZC op de Tiltenburg, locatie bij Vogelenzang, maar precies op de grens met de Zilk. En dat valt dan weer in de gemeente Noordwijk. Bloemendaal wil daar asielzoekers opvangen. De COA heeft dit aangemerkt als een goede locatie. In ieder geval voor de komende 3 jaar. Dat is nog niet rond, maar de wethouder is op tijd begonnen om in ieder geval de inwoners te betrekken en ook de andere gemeenten daarover te informeren. Gisteravond was er een commissieavond op social media. Ging op zondag en maandag al rond om te demonstreren. Zowel bij de Tiltenberg in Vogelenzang als bij het gemeentehuis in Bloemendaal. Beide plekken was het rustig. Bij de Tiltenberg waren ongeveer 50 mensen, maar verliep het gemoedelijk. En bij de gemeente, bij het gemeentehuis in Bloemendaal was helemaal niemand. Wel veel beveiliging, maar verder geen demonstranten. Ongeveer 6 insprekers, maar ook dat verliep heel rustig. Nou, Rob Scholten, de wethouder in Bloemendaal, heb ik vanmiddag gesproken. En die legt uit waarom de keuze is gevallen op die locatie. De beslissing die ze gisteravond hebben toegelicht en waar dus de insprekers vragen konden stellen. Nou, daar legt hij ook uit hoe dat is gegaan. En dan 17:15, en dan heb ik gelijk ook het hele eerste uur met je doorgenomen. Bernd Snijders, waarnemend burgemeester van Noordwijk, ligt toe waarom een aantal inwoners van de Zilk ontzet waren over het plan van de gemeente Bloemendaal over de opvanglocatie. Ook de gemeenteraad van Noordwijk heeft vraagtekens gezet bij de plannen. Heeft ook een brief gestuurd naar de desbetreffende wethouder. Ze hebben elkaar ook al ontmoet. Dus ook hij geeft aan dat hij op tijd erbij betrokken is. Maar die zorgen, die zijn er. Nou, heb ik al gesproken. Laat ik jullie om 17:15 horen hoe hij daar vanuit zijn functie en vanuit de buurgemeente naar kijkt. En dat is dus het hele eerste uur in een notendop, zou ik willen zeggen. Maar ik was iets langer van stof dan normaal. Zometeen, zoals gezegd, eerste Rob Scholten, wethouder van Bloemendaal, na Ilse de Lange met Something Good.

0: Gisteravond vond de commissievergadering plaats waarbij ook kon worden ingesproken over de plannen van de gemeente Bloemendaal om asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg in Vogelenzang, dat vlak bij het dorp De Zilk ligt, onderdeel van de gemeente Noordwijk. In aanloop naar de commissie Samenleving gisteravond werd op social media opgeroepen om te demonstreren tegen de komst bij zowel de mogelijke locatie als bij het gemeentehuis in Bloemendaal. En ook werd er gevraagd om in te spreken tijdens de commissie. We blikken terug op de commissievergadering, de aangekondigde demonstraties en bespreken de opvangplannen en locatie met verantwoordelijk wethouder in Bloemendaal, Rob Scholten. Goedemiddag, meneer Scholten.
1: Goedemiddag.
0: We hebben vooraf afgesproken dat we tutoyeren. Dank daarvoor. Waarom is de keuze opnieuw gevallen op de Tiltenberg? Want deze locatie is eerder geopperd. En toen werd hij als ongeschikt beschouwd vanwege de afgelegen ligging. De bereikbaarheid die vrij beperkt was. En ook de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Wat is daarin veranderd?
1: Nou, in alle eerlijkheid is dat een afweging geweest die het COA toen gemaakt heeft. Ik heb het woord ongeschikt eerlijk gezegd nooit gehoord, maar het is wel zo dat de locatie op ijs is gegaan. Ik denk, en dat heb ik gisteravond ook uitgelegd, dat het COA er met een nieuwe bril naar gekeken heeft. En dat heeft deels te maken, denk ik, met de problematiek die we allemaal kennen in Nederland en de druk die er is op de asielketen. Maar ik denk ook dat het COA een nieuwe bril heeft gepakt, omdat hier nadrukkelijk gekeken is naar het scenario van noodopvang. Terwijl het, denk ik, in de eerdere discussies vooral ging over reguliere opvang. Dus dan komen er andere eisen, andere wensen. En het COA heeft in alle eerlijkheid ook een nieuwe schouw gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben het gebouw bekeken of het wel geschikt is voor noodopvang. Ja. Dus ik denk dat het de nieuwe bril is.
0: Ja. En wat, hoe staan de plannen er nu voor? Wat zijn de plannen?
1: Nou, die plannen zijn nog heel weinig concreet. Behalve het woord noodopvang heeft ook de gemeente Bloemendaal nog niet heel veel gehoord. We zijn natuurlijk wel regelmatig met het COA in gesprek. Maar het gesprek gaat nog helemaal niet over de precieze details van de invulling van het gebouw. Dus daar komen vragen binnenkort aan de orde als, wat is precies de doelgroep? Zijn het mensen in welke leeftijdsgroep? Hoe vaak wisselen ze? Hoe lang verblijven ze daar? Wat zijn de afspraken over bijvoorbeeld hun dagbesteding? Eigenlijk de zorgen die gisteren in de inspreekronde in het gemeentehuis ook aan de orde kwamen, daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. En we hebben voor de keuze gestaan in de afgelopen weken van, goh, het COA heeft nu een financiële uitwerking gedaan en komen we tot de conclusie dat het financieel uit kan. Is dat niet veel te vroeg om dat te gaan communiceren? Moeten we niet eerst gaan kijken naar die precieze invulling van het gebouw, naar de doelgroep en al die dingen die ik net noemde? En ons antwoord was nee. Laten we maar gewoon de bewoners informeren en de omwonenden informeren. Want het speelt nu. En als mensen het gevoel krijgen dat we ze verrassen en we zijn al veel verder in het proces, dan komt dat als een hele nare verrassing. Dus we zijn heel bewust vroeg aan het communiceren, maar dat betekent wel dat heel veel vragen nog onbeantwoord zijn.
0: Ja. En het enige wat nu bekend lijkt, is het aantal. Het gaat om de 100 tot 120 vluchtelingen die daar eventueel zouden worden opgevangen.
1: Ja, wat we ook weten is dat het aantal berekend is en dat heeft met die schouw te maken op een aantal van ongeveer 100 tot 120 mensen. Dus dat weten we ook. En wat we weten dat het gaat om een noodopvang voor vermoedelijk een periode van 3 jaar. Met de mogelijkheid tot verlenging. Maar die verlenging is misschien niet noodopvang. Dat zou misschien ook wel weer reguliere opvang kunnen zijn. Maar dat staat in de sterren. Wat we nu weten is dat we heel concreet praten over 3 jaar noodopvang.
0: Ja. En u gaf het al aan, hè? Het belang van communicatie. Maar dat hebben we natuurlijk ook in eerdere gebeurtenissen gezien. Ik noem Loosdrecht, ik noem Heemstede. Het belang van op tijd communiceren is essentieel gebleken, of heel belangrijk gebleken. In dit geval heeft u ook nog te maken met meerdere gemeenten, omdat het op die gemeentegrens ligt. Dus gisteravond was de commissievergadering. Er waren 6 insprekers, waarbij volgens mij 4 vanuit De Zilk, dus het aangrenzende dorp. Wat was overal de boodschap of de visie, hun zorg, een vraag die werd gesteld?
1: Nou, ik denk dat er 2 dingen wat mij betreft in ieder geval heel duidelijk op tafel kwamen. Het ene ding ging over de locatie. Waarom doe je dat nou uitgerekend hier? En gisteravond waren er inderdaad vooral veel Zilkers op de publieke tribune. En dat zagen we ook aan de insprekers. In alle eerlijkheid, bij de demonstratie bij de Tiltenberg begrijp ik dat er ook best veel mensen uit Hillegom aanwezig waren. Want ook die zijn natuurlijk op steenworp afstand van de locatie. Dus eigenlijk moeten we het gesprek niet alleen voeren met onze eigen inwoners in Bloemendaal. Maar, en dat hebben we gisteren ook toegezegd, logischerwijze ook met de betrokkenen die niet ver er vanaf wonen uit de twee buurgemeenten. En we hebben de buurgemeenten natuurlijk geïnformeerd. Maar hoe we dat gaan doen, daar zijn we nog helemaal niet aan toe, maar dat moet wel binnenkort beantwoord worden. Dus dat contact gaat gelegd worden.
0: Ja, want je zou zeggen, normaal organiseer je altijd informatieavonden voor je gemeente. In dit geval gaan jullie dat naar... Nee, laat ik hem in de vraagstellingen niet als een feit neerleggen. Dan organiseer je ook de informatieavond voor de aangrenzende gemeente, de inwoners daarvan.
1: Ja, dat zou kunnen. En in alle eerlijkheid, ik weet niet precies hoe die avond eruit ziet en of het een avond wordt.
0: Of vanmiddag, maar hetgeen jullie organiseren, laat ik het zo formuleren.
1: Eén ding is zeker, die afstemming vindt met beide gemeentebesturen van de buurgemeente plaats. En we gaan dat in goed overleg doen natuurlijk. We gaan ook niet in de schoenen van onze buurgemeente staan. Maar we erkennen onze verantwoordelijkheid hierin. Dus als vanuit buurgemeente een vraag komt die in diezelfde richting gaat als waar wij ook in denken, namelijk dat wij daar ook een rol in hebben, dan gaan we die rol oppakken.
0: Ja. Want het college van Noordwijk die heeft een brief gestuurd, althans de waarnemend burgemeester Bernd Snijders, namens het college. En daarin schrijven zij... in het belang van onze inwoners tegen de noodopvang... Nee, wacht even, laat ik hem goed formuleren. In die brief aan de gemeente overwegen zij om zich in het belang van onze inwoners tegen de noodopvang van asielzoekers nabij onze gemeentegrens te verzetten. Begrijpt u dat standpunt van Noordwijk?
1: Nou, ik begrijp dat er een stem is van grote bezorgdheid uit de gemeente Noordwijk. En dat deze brief die bezorgdheid probeert te verwoorden. En dat snap ik, dat die behoefte bestaat. De woordkeuze, daar ga ik niet over.
0: Ja, want ik wilde net zeggen, zorgen hebben of je verzetten, daar zit wel een heel groot gat tussen.
1: Ja, en ik denk ook dat we daarom het gesprek met de burgemeester en met het nieuwe college binnenkort gaan zoeken. Die afspraak is al in voorbereiding en de wens bestaat bij beide kanten om dat gesprek ook inderdaad te gaan zoeken. Dus dat waarderen we, die handschoen nemen we graag op. En ik ga ervan uit dat ook dan weer zal blijken dat we dit een goede afstemming doen. Goede afstemming betekent overigens niet dat we het per definitie eens gaan worden over de vestiging van het AZC. Maar praten doen we. En het gesprek zoeken doen we daarover zeker. Dus we gaan ons best doen.
0: Ja. En u noemde het net al Hillegom. Ook daar wordt veel over gesproken. Hart voor Hillegom schreef in een bericht. Wij vinden dat de gemeenten bij dit soort ingrijpende besluiten niet alleen naar gemeentegrenzen moeten kijken, maar vooral naar de daadwerkelijke impact op inwoners en hun leefomgeving. Als de plannen voor een AZC zo dicht op de grenzen van andere gemeenten liggen, in hoeverre moeten jullie dan die gemeente betrekken bij de keuze? Want u geeft net aan, ja, uiteindelijk ligt die keuze bij ons, maar in hoeverre ligt die keuze alleen bij jullie?
1: Nou ja, kijk, voor mij is er een verschil tussen het woord moeten en het woord willen. Moeten moeten we niet. En moeten heeft al snel een beetje een juridische context. Willen, jazeker willen we die buurgemeente betrekken. Dus de wil om dat te doen is er aan onze kant absoluut.
0: Maar als Hillegom en Noordwijk zich verzetten, dan?
1: Dan gaan we zien. Ik ga ervan uit dat we daar tot een oplossing gaan komen met elkaar. En daar spelen natuurlijk al belangen. En de situatie in de gemeente Bloemendaal is natuurlijk ingewikkeld. Want om eerlijk te zijn, iemand die de kaart van Bloemendaal eens goed bekijkt, komt wel snel tot de conclusie dat wij bijna meer grens zijn dan gemeenteoppervlak. Dus alles wat we doen zit aan een grens met een buurgemeente en er altijd akelig dichtbij. Dus voor ons is het heel normaal dat we gesprek met de buurgemeente gaan zoeken en dat we een weg gaan zoeken om tot een oplossing te komen. En of dat dan lukt, dat zal de tijd leren, denk ik.
0: Ja. En dan heel kort even over social media. Er was heel veel ophef op social media. Werd ook opgeroepen tot demonstratie. Ook, nou ja, we kennen social media als iets waar vrij veel ongefilterd wordt neergezet. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, ik denk dat ook hier geldt een beetje wat er gezegd wordt en de manier waarop het gezegd wordt is soms super onprettig. Maar daar kan ik me aan storen en ik probeer dat niet te doen. Wat ik probeer te doen is te begrijpen dat er achter die uitingen op social media echt wel serieuze zorgen zitten. En ik denk dat wij de kans gaan nemen om met de mens echt in gesprek te gaan. En mijn ervaring is dat in het echte gesprek ook over dit soort onderwerpen blijkt dat er ook echte zorgen zijn die serieus genomen kunnen worden. En dat betekent soms dat er een oplossing gevonden kan worden door goede afspraken te maken. En soms dat het ook wat lastiger is. Maar het gesprek zoeken doen we zeker. En ik zie de social media gewoon als een uiting van luister naar ons, wij zijn er ook. En ik denk dat dat absoluut terecht is.
0: Ja, want uiteindelijk viel de opkomst voor de demonstratie enorm mee. Krap 50 man bij de Tiltenberg en niemand bij het gemeentehuis. Ik ben zelf even gaan kijken. Meer beveiliging, ja, en dus niemand. Ook de commissievergadering verliep heel rustig. Wat zegt dat voor u? Dus dat een klein groepje met grote zorgen.
1: Nou, ik denk dat die mensen die er zitten wel degelijk de zorg ook van anderen vertegenwoordigen. Dus ik kijk niet naar het aantal, ik kijk naar de inhoud van het gesprek. En ik waardeer het enorm dat mensen zich moeite genomen hebben om naar Bloemendaal te komen, om zich te laten zien en te laten horen. En voor mij is dit een uitnodiging naar ons, die we super serieus gaan nemen.
0: En op welke manier gaan we dat doen? Want heel vaak hoor je ook dat inwoners zeggen, ja, er worden wel informatieavonden georganiseerd en dan mogen we luisteren. Maar het echte inspreken, dat gebeurt niet. De plannen zijn dan al beklonken en dan is het meer achteraf. Hoe zorgen we ervoor dat we dat gevoel ook wegnemen?
1: Nou, helemaal wegnemen kunnen we het niet, denk ik. Want ik denk dat er eigenlijk twee vragen spelen in de zorgen die ik nu hoor. Maar nogmaals, we gaan nog een keer goed luisteren. Wat ik nu hoor is eigenlijk twee dingen. Kan het op een andere locatie? En daar is de bewegingsruimte niet heel groot. Dat zeg ik in alle eerlijkheid en heb ik ook gisteravond gezegd. De tweede vraag is, hoe kunnen we het doen op een manier die goed inpasbaar is met een veilige omgeving, het leefbaar maken, goed kijken naar de manier waarop de bewoners van de toekomstige Tiltenberg-locatie met de opvang een dagbesteding hebben en een invulling hebben van hun tijd die voor iedereen goed werkt, ook voor de inwoners van het pand zelf. Dat zijn de werkafspraken en daar moet nog best goed over gesproken worden. Daar hebben we helemaal nog niet een heel goed idee van hoe we dat gaan doen, want het is heel vroeg nog in het hele proces. Maar wel ontzettend belangrijk dat we dat goed gaan doen. En daar kunnen we het gesprek zeker over zoeken. En dat gaan we ook proberen. Ja.
0: En hoe ziet het proces er nu verder uit? En daarbij, hoe groot is de kans dat het ook daadwerkelijk doorgaat op deze locatie?
1: Nou, ik verwacht dat het doorgaat, even voor alle duidelijkheid. En ik acht de kans heel groot. Maar uiteindelijk zijn we niet helemaal zelf aan zet. Want uiteindelijk is dit een afspraak en een overeenkomst die getroffen moet worden tussen het COA
0: en de Tiltenberg
1: en de BISDOM. Ja, dus dat is een contractafspraak die gemaakt moet worden. En die is nog niet gemaakt. Dus theoretisch zou een van de twee partijen of beide partijen tot de conclusie kunnen komen dat zij dit niet wensen voor te zetten. Dat zou kunnen. Wij gemeenten zijn meer faciliterend. Dat betekent niet dat wij niet proberen die besluitvorming te beïnvloeden. En dat we niet proberen zeggenschap te nemen en invloed te hebben op hoe we het gaan invullen. Maar of het gaat invullen hangt in eerste plaats van die twee partijen af.
0: Ja. Maar dan alsnog het proces, wanneer wordt daar een keuze gemaakt?
1: Nou, een keuze in de zin van
0: Nou, of wanneer komen zij eruit? Wanneer horen jullie meer?
1: Nou, ik verwacht dat in de komende weken duidelijk wordt, en ik heb daar ook gisteren nog om gevraagd, komende week duidelijk wordt wanneer die huurovereenkomst op tafel gaat liggen. Op dit moment ligt die er nog niet. Op dit moment is die huurovereenkomst in wording. Maar ik verwacht dat het een kwestie is van 1-2 maanden.
0: Okay, en dan wanneer zou dan die opvang daadwerkelijk gereed zijn?
1: Nou, de timing van het hele proces en de eerste mensen of de eerste dakloze CQ-vluchtelingen die daar een plek zouden kunnen gaan krijgen, dan hebben we het over de eerste helft van 2027. Dus de eerste helft van volgend jaar.
0: Ja, en dan natuurlijk over dat volgende jaar gesproken. De formatiegesprekken zijn bijna afgerond. Het einde lijkt in zicht. Blijft u de komende 4 jaar ook wethouder?
1: Daar ben ik zelf helemaal niet aan zet. Dat is in eerste plaats zijn dat de fracties die nu proberen tot een coalitieakkoord te komen. Ik denk dat het antwoord daarop gaat in de komende 2-3 weken komen.
0: Maar als het aan u ligt, wat zou u willen? Bent u de
1: Ik heb mijn kaart in handen gelegd van de partijen en ben even benieuwd wat daaruit gaat komen.
0: Ja, en mochten zij zeggen, ik kan me niet voorstellen dat VVD u laat gaan. Dat is een verkapt compliment. Dus als zij zeggen, zou u het nog 4 jaar willen doen, dan is uw antwoord?
1: dan is het mijn antwoord dat ik het gesprek daarover met de partij ga zoeken op het moment dat het moment daar is. En het is nog niet daar. Okay. Maar het zit eraan te komen.
0: Dan wachten we daarop en ook uiteindelijk wat er wordt besloten met betrekking tot de Tiltenburg. Rob Scholten, wethouder in Bloemendaal, dank u wel voor uw tijd.
1: Dank je.
0: Gisteravond vond de commissievergadering plaats.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze

0: vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijkstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. De gemeente Zandvoort presenteert volgende week de eerste plannen voor het passagegebied aan de burgemeester Engelbertstraat. Daar moet 30 tot 40 sociale huurwoningen komen, ruimte voor horeca en mogelijke verhuizing van restaurant Lovani. Op 17 juni is er een informatieavond in het Zandvoorts Museum, waar inwoners kunnen meedenken over de gebouwen, de inrichting van de buurt en de parkeervoorzieningen. De plannen staan nog niet vast en kunnen nog worden aangepast op basis van deze reacties. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkenweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion-demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten, en maximaal 16 tot 19 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagmiddag behoorlijk druk. Er staan veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Bad Hoeverdorp en Roelofarensveen. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Op de N201 heb je een kwartier vertraging. Van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196. Op de A9 is het ook druk, van Amstelveen naar Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je ook 10 minuten oponthoud tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Back to Love van Lincoln Jesser. En daarmee is het 6:07. En zitten we nog steeds in het vogelzang De Zilk. Hillegom, Noordwijk, Bloemendaal verhaal. Wat we het eerste uur dus behandelen. Net hoorde je Rob Scholde, wethouder van Bloemendaal. Die uitlegde waarom de keuze vanuit het COA is gevallen op locatie De Tiltenberg in Vogelenzang. Ook de uitleg waarom hij zo vroeg al is begonnen met het communiceren naar inwoners. Hij legde uit wat de vragen waren en wat de zorgen waren van de insprekers gisteren bij de commissievergadering. En zometeen dus het woord aan Bernd Snijders, waarnemend burgemeester van Noordwijk. Want ook daar zijn de zorgen groot. En dat komt omdat De Zilk grenst aan Vogelenzang. En heel dicht dus zit bij de Tiltenberg. En De Zilk valt onder de gemeente Noordwijk. Nou, hij ligt toe waar die zorgen vandaan komen en hoe belangrijk het is om samen te werken. Dat zometeen over een minuutje of vijf. Eerst nog kort, nou ja, we wisten het. De uitspraak zou inderdaad komen wat betreft PVV-staatslid Ronald van Tichelen. Die in een Extinction Rebellion demonstranten vorig jaar aanreed en daarna doorreed. De rechtbank Noord-Holland veroordeelde hem vandaag voor poging tot zware mishandeling. Daarnaast heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan het verlaten van de plek van het ongeluk en heeft hij opzettelijk een demonstratie verstoord. Hij krijgt een taakstraf van 200 uur daarvoor. Daarnaast wordt hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een rijontzegging van een jaar, waardevan 6 maanden voor waardelijk. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van €2000 betalen. Alles is natuurlijk terug te lezen op haarlem105.nl. Zoals gezegd, zometeen Bernd Snijders, of nu Bernd Snijders, maar eerst The Boy Is Mine van Brandy en Monica.

0: De plannen van de gemeente Bloemendaal om mogelijk asielzoekers op te vangen in de Tiltenbergen op de grens van Vogelzang en de Zilk houdt ook de gemoederen in de gemeente Noordwijk, waar de Zilk onder valt, bezig. De waarnemend burgemeester van Noordwijk, Bernd Snijders, schreef namens het college in een brief aan de gemeente Bloemendaal dat zij overwegen om zich in het belang van hun inwoners tegen de noodopvang van asielzoekers nabij onze gemeentegrens te verzetten. Burgemeester, waarnemend burgemeester Bernd Snijders, dank u wel voor uw tijd. Wanneer zijn jullie door wethouder Scholte op de hoogte gebracht van de plannen van de gemeente Bloemendaal?
1: Ja, heel recent. Ik geloof vorige week. Dus dat hebben ze keurig gedaan. Ze realiseren zich in Bloemendaal dat dit centrum op de gemeentegrens ligt met Noordwijk en waar de Zilk vlakbij ligt. Dus dat hebben ze keurig gedaan. En die brief die is niet zozeer van mij, maar van het college van BNB. En daar is de kern van die brief is eigenlijk de oproep aan Bloemendaal om ook goed de bewoners van de Zilk mee te nemen in de voorlichting. En dat wij natuurlijk ook graag bestuurlijk overleg willen over hun plannen, zodat wij ons ook kunnen verwittigen dat zij het zorgvuldig en goed doen.
0: Ja, ja, ik noemde het al kort, hè. U heeft het namens het college een brief gestuurd. Ik herhaal hem nog één keer, want het gaat me vooral om het laatste woord. Zij overwegen om zich in het belang van hun inwoners tegen de noodopvang van asielzoekers nabij onze gemeentegrens te verzetten. Wat wordt bedoeld met verzetten?
1: Nou ja, Bloemendaal moet een hele procedure lopen. En Bloemendaal, onderdeel daarvan is natuurlijk communicatieplan, veiligheidsplan. Noem het allemaal maar op. Het is ook interessant om te weten hoe lang dit centrum daar zou komen. En als er op een gegeven moment vanuit Noordwijk het idee is dat de belangen van de Zilk en van Noordwijk in het algemeen onvoldoende meegewogen zijn, dan zouden wij ons nog kunnen verzetten tegen de komst. Ja. Ze moeten tenslotte daar een vergunning voor hebben. Maar dat is eigenlijk een laatste zin, maar we gaan ervan uit dat Bloemendaal dit gewoon op een goede manier aanpakt en ons goed betrekt. Ja. En onze bewoners ook goed voorlicht.
0: Nou, het feit dat ze, zoals u het al benoemd, dat ze heel vroeg in het proces bij jullie hebben aangeklopt, dat gesprek al hebben gevoerd. Hoe verliep dat gesprek en wat waren binnen het college en de raad de eerste reacties?
1: Nou ja, dat gesprek verliep gewoon heel goed tussen de beide wethouders die dit in hun portefeuille hebben. En de burgemeester van Bloemendaal heeft aangekondigd dat hij volgende week of de week daarop even langs wil komen. Ook samen met de wethouder in Noordwijk. En dat we dan doorpraten hoe dat gaat. Dus dat gaat allemaal heel goed. Dat doen ze keurig in Bloemendaal. En tot nu toe verlopen al die gesprekken netjes. Maar wat echt van belang is dat de gemeenteraad van Noordwijk een motie heeft aangenomen waarin staat dat er geen AZC in Noordwijk zou moeten komen. En dat het college wordt opgeroepen om alle voorbereidingen voor de komst van een AZC, die voorbereidingen waren er wel degelijk, om die te stoppen. En we zijn nu in afwachting van een nieuw coalitieakkoord, dat we ze volgende week ongeveer verwachten. En daar zal ongeveer hetzelfde in staan, namelijk dat men geen AZC in Noordwijk wil. Daar heeft het college zich natuurlijk naar te richten.
0: En is dat misschien ook de woede of de frustratie of de onrust die nu heerst bij de inwoners van de Zilk? Want uiteindelijk is dit een AZC bij de gemeente Bloemendaal. Hè? Zij doen dat dan wel. Het is voor nu trouwens een noodlocatie voor de duur van 3 jaar met eventuele verlenging. Aan de andere kant ligt het zo dicht bij de Zilk dat juist die inwoners denken van ja, wij stemmen in Noordwijk dat we dat niet willen. En indirect krijgen we het nu toch wel.
1: Ja, maar dat is dus ook precies de reden dat wij het nodig hebben geacht om deze brief te schrijven. En dus inderdaad de gevoelens zoals die in Noordwijk breed leven. Want het is een vrij brede coalitie die dit straks vindt, om dat dus ook onder de aandacht van Bloemendaal te brengen.
0: Ja. Maar uiteindelijk ligt de keuze zelfs nog dat ik had zojuist de wethouder van Bloemendaal aan telefoon, Rob Scholte. De keuze ligt uiteindelijk bij de eigenaren van het pand van de Tiltenberg en het COA. En dan Bloemendaal. En uiteindelijk heeft Noordwijk of Hillegom, waar deze onrust ook leeft onder inwoners, heeft geen inspraak.
1: Jawel, er is sowieso inspraak. Daar hebben we op aangedrongen bij Bloemendaal om in ieder geval ook onze bewoners van de Zilk uit te nodigen.
0: Ja, maar ik bedoel meer in het besluit of het er wel of niet komt, sorry.
1: Ja, ik heb ook begrepen dat gisteravond de commissievergadering in Bloemendaal was, waar ook is ingesproken door mensen vanuit onze gemeente. Daar hebben ze speciaal ruimte voor gemaakt. Want inspreken mag je over het algemeen alleen als inwoner. Maar ze hebben ook de inwoners van de twee inwoners die wilden inspreken, die uit Noordwijk afkomstig zijn, dat daar de ruimte voor gegeven. Dus dat doen ze ook netjes. Dus geen inspraak.
0: Ik bedoelde meer of op de komst, hè? Want wat u net zei is, men wil geen AZC in Noordwijk. Nu komt hij er indirect wel. Dus ik heb het even los van de inspraak en het meenemen van de inwoners in wat er gebeurt. Want ook dat zei de wethouder dat ze dat wel degelijk gaat doen. Uiteindelijk is een informatieavond voor bewoners. En dan zou een gemeentegrens daar niet toe moeten doen. Dus,
1: Kijk, gemeentegrenzen zijn ook niet zonder betekenis, hè? Dus wij besluiten er niet over. Het enige wat wij gedaan hebben is hen oproepen om onze inwoners goed mee te nemen. Opdat onze inwoners ook hun gevoelens mee kunnen geven, in kunnen spreken, hun zorgen voor zover aanwezig kunnen uiten. Dus dat is wat wij gedaan hebben. Dat ligt op onze weg. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar het afgeven van de vergunning voor de Tiltenberg als AZC of als noodopvang, dat is gewoon aan het gemeentebestuur.
0: Maar tot nu toe heeft u jullie hebben gekozen voor het woord verzetten, maar tot nu toe bent u heel positief over de aanpak en ook over het meenemen, zoals bijvoorbeeld bij het inspreken van de gemeente Bloemendaal.
1: Ik ben positief over de komst.
0: Positief van het meenemen.
1: Positief over de opstelling van het gemeentebestuur van Bloemendaal naar hun buurgemeente. Je hoort goed met elkaar om te gaan, goed af te stemmen. En dat doen ze gewoon echt heel goed. Ze komen zelfs hier naartoe.
0: Dus exact.
1: Dat doen ze goed in Bloemendaal.
0: Ik ben
1: ook nog waarnemer geweest, dus, zoals u weet.
0: Zeker.
1: Ik weet dat er keurige mensen zijn die de bestuurlijke verhoudingen heel goed snappen.
0: Okay. Dus in hoeverre is het van belang ook, hè? Want ik gaf ook al aan, u zei het zelf al, er waren gisteren 4 insprekers zelfs vanuit de Zilk, waaronder 2 raadsleden van Noordwijk. Want uiteindelijk, bij wie ligt die taak om de bewoners van de Zilk en Hillegom mee te nemen in dit proces? Is dat de gemeente Bloemendaal? Of komt het juist nu aan dat alle 3 de gemeenten gaan samenwerken hierin?
1: Het is natuurlijk het makkelijkst dat 1 gemeente dat organiseert. Dan krijg je ook 1 duidelijke informatie. Want het zou heel vervelend zijn als dat allemaal, dan heb je binnenkort een keer een ruis op de lijn. Dus wij hebben gevraagd aan het gemeentebestuur van Bloemendaal of zij dat willen doen, of zij onze inwoners willen informeren. En wij kijken natuurlijk goed mee of zij dat op een goede manier doen. Dus dat is een vorm van samenwerking, zou ik zeggen.
0: Ja. Dus dat is heel positief. En op het moment dat er meer bij jullie wordt aangeklopt, koppelen jullie dat dan terug naar Bloemendaal, of is dat dan wel iets wat je samen uitspreidt?
1: Als er hier bepaalde opvattingen of zo binnenkomen, dan sturen we die netjes door naar Bloemendaal, omdat daar uiteindelijk de beslissing valt. Niet het gemeentebestuur van Noordwijk gaat daar niet over. Daarom die gemeentegrens, wat ik al zei, is niet zonder belang. Het is hun locatie.
0: Hij ging ervan uit, wethouder Scholten, dat binnen een paar weken in ieder geval de COA en de Tiltenbergen daaruit komen. En dan gaat het proces verder in gang. In hoeverre worden jullie hierin meegenomen? Wanneer staan de volgende, je noemde al iets dat ze binnenkort weer komen, wanneer staan de volgende gesprekken gepland?
1: Ja, dat heb ik nu niet precies paraat. Ik weet niet hoe hard dat daar gaat in Bloemendaal. Dat is ook echt aan hen. Maar wat ik net al zei, de burgemeester en de wethouder van Bloemendaal, die komen hier op bezoek. Ik denk al volgende week of de week erop. En dan zullen we precies horen hoe het proces verder loopt. En dan kunnen wij kijken hoe wij de belangen van onze inwoners onder de aandacht kunnen brengen en mee kunnen wegen.
0: Okay. Waarnemend burgemeester van Noordwijk, Bernd Snijders, dank u wel voor uw tijd.
1: Ja, graag gedaan.

0: Anastasia met I'm Out of Love. Zometeen na het nieuws van 6 uur, het tweede en laatste uur van Haarlem vandaag voor deze donderdag. Eerst Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede. Hij moest leidzaam toezien hoe hun motie om noodopvangplekken vrij te maken voor asielzoekers bakzeil haalde in de raad. Ook de wethouder ziet geen heil in de plannen van het CDA en daarmee konden ze weer op huis aan. En dan rond 6:15. Eindelijk even weg van de politiek. Mark Stokmans, schrijver, is volgende week te gast bij Boekhandel De Vries van Stokkum in Haarlem, waar hij een lezing geeft over zijn nieuwste boek, De Byzantijn. 3 boeken in krap 4 jaar. Hoe doet Stokmans dat? Nou, dat hoor je allemaal tussen 6 en 7 bij Haarlem 105.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Veel files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Zoals de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot. Op de A10 is het druk tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. Je hebt een kwartier vertraging op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren. Tussen de aansluiting met de N231 en de aansluiting met de N196. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Anouk met Michel. En dat maakt het 6:09 op deze, in mijn ogen, vrij koude donderdag 11 juni. 15 graden buiten. En goed, goede voorspellingen voor komend weekend. Wat alleen maar mooi is. Want het Veerplas Festival, waarbij wij trouwens live verslag doen, is aanstaande zaterdag, komend weekend. En het schijnt mooi weer te worden. Als het niet zo warm is, daar kan je nog wel tegen bewapenen met een dikke trui. Hopelijk blijft het droog, want de hele dag met een paraplu is ook niet wat je wil. Voordat ik zo meteen bel met Oscar Boeder, fractievoorzitter van het CDA in Heemstede. Hij legt uit de teleurstelling die hij voelde toen zijn motie om noodopvangplekken vrij te maken voor asielzoekers bakzeil haalde in de raad. Hij kreeg maar van één iemand steun, letterlijk. En dat is alles wat je niet wil als je een motie indient. Maar goed, daarover zometeen meer. Eerst kort goed nieuws voor rugbyclub Haarlem. Zij winnen de titel Sportaccommodatie van het jaar. Uit 5 genomineerden kwam de Haarlemse club gisteravond als winnaar uit de bus bij de verkiezing van NOC-NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen. En daarmee hebben ze, en dat is altijd leuk als je een titel wint, €10.000 gewonnen om verdere duurzame stappen te zetten. Want dat is natuurlijk ook iets wat steeds meer speelt: verduurzaming van sportclubs en sportlocaties. Ze zijn er heel blij mee en dat is heel erg logisch. Ook de andere finalisten hadden veel neergezet, maar uiteindelijk gingen zij er met de prijs vandoor. Ze hebben al een aardgasvrij clubgebouw. Ze hebben nog één wens. En dat is, ze willen een dubbele laadpaal op de naastgelegen parkeerplaats. In de zomer spelen we niet, zo zeggen ze, en dan hebben wij energie over. Die stroom wil ik verkopen aan de automobilisten die naar Honkbal gaan en de auto willen opladen. Daar gaat het geld naartoe. En dan komt ook de laatste wens die de club heeft uit. Nou, voor €10.000 moet dat lukken. Zoals gezegd, zometeen Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede. Eerst Genie in de

0: Het voorstel van het CDA om een noodopvangplekken vrij te maken voor asielzoekers in Heemstede kreeg tijdens de gemeenteraad afgelopen maandag heel weinig steun. Daarmee sneuvelt het plan van het CDA en gaat de raad mee in de visie van het college, namelijk het focussen op langetermijnopvang. Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede, heeft weinig begrip voor de lange termijn argumentatie. Oscar Boeder, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Er was heel weinig steun. Alleen eenmansfractie lijst Post van Zon. Voorheen was zij lid van HBB. Zij steunde jullie voorstel wel. Maar was dus daarmee de enige. Was je verbaasd, teleurgesteld of zag je het misschien ergens aankomen?
1: Ik was verbaasd en ik was teleurgesteld en ik had het niet zien aankomen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus wat dat betreft zijn dat de drie antwoorden. Maar waarom ben ik dan verbaasd? De lange termijn opvang in Heemstede is nog op geen enkele manier ingevuld. We moeten al 2 jaar lang 150 mensen opvangen, 170 mensen. En dat lukt niet. En om dan nu weer te zeggen, we focussen op lange termijn, terwijl er elke dag berichten zijn dat er noodopvang nodig is en we nu een locatie leeg hebben staan. Dat vind ik onbegrijpelijk en teleurstellend. Het politiebureau staat klaar. Daar kunnen vandaag 2 bussen met mensen gehuisvest worden. En als het na een aantal maanden wordt omgezet naar een lange termijn opvang of een andere opvang, uitstekend. Maar er is nu een oplossing nodig, we hebben die en die wordt niet gebruikt.
0: En het feit, hè, wat de wethouder zegt, Sam Meerhof, maar misschien ook wel duidelijk is in de afgelopen periode waarin constant meerdere locaties zijn geopperd, dat wordt afgeschoten, het gaat niet door. Het vinden van een lange termijn locatie is zo lastig dat misschien de wethouder en de anderen denken, ja, we moeten geen ruis hebben, we moeten die volledige focus hebben. Hebben ze daarin een punt? Of is daar wel iets voor te zeggen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dan de verkeerde prioriteiten stelt. Het moet allebei. Het kan niet alleen allebei, maar het moet ook gewoon allebei. Rob Jetten die vertelt dat hij een vliegende brigade klaar heeft staan om gemeenten te helpen bij opvang. De lange termijn opvang is heel erg nodig in Heemstede. En het is ook fantastisch dat daar ambtenaren ontzettend druk mee bezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je dit niet vandaag kan regelen. Gemeenten om ons heen die voldoen aan verzoeken van het COA ongeveer op dagbasis. Het COA heeft de hele regie op de opvangsituatie. Ik kan me echt niet voorstellen dat er niet voldoende ambtelijke capaciteit is. De wethouder heeft niet gezegd van hoeveel FTE hij dan mist. Ook niet dat die voor een bepaalde termijn vrij kunnen worden gemaakt. En de verkeerde prioriteit is bijvoorbeeld dat er nu heel veel ambtenaren werken aan het Groot Kloosterproject. Dat is een project wat 10, 20 jaar gaat duren. Nou, en daarvan vind ik, maak daar een aantal mensen van vrij. En maak die beschikbaar voor deze noodopvanglocatie.
0: Klinkt het voor jullie een beetje als een excuus? Als hij het heeft van, we willen dit niet doen omdat we die lange termijn focus niet uit het oog willen verliezen?
1: Absoluut vind ik het klinken als een excuus. En ik begrijp ook dat de wethouder zegt, ja, we gaan extra statushouders huisvesten en daardoor komen die plekken vrij. Ja, dat is prachtig. Alleen, het gaat niet om extra statushouders. Daar ook loopt Heemstede achter in de afgesproken aantallen. Voor juli hebben we gewoon afgesproken met de regio dat we er in ieder geval nog 7 huisvesten. En voor het derde kwartaal 25. Dus dat is geen extra oplossing. Dat is iets wat Heemstede toch al had moeten doen. Ja. En daar zijn ook woningen voor beschikbaar. Oudere woningen van Elan Wonen aan de Talma-Kade, Talma-Dijk en de K-Dijk. daar zijn al afspraken over. Daar is het politiebureau niet voor noodzakelijk. En bovendien, statushouders, die moeten inburgeren, die blijven in Heemstede wonen. En het politiebureau wordt waarschijnlijk in december gesloopt, omdat dat ook de afspraak is voor nieuwbouw. Dus het is niet verstandig om een statushouder nu uit een asielzoekerscentrum te halen, een paar maanden in het politiebureau te zetten en dan de informatie te geven, ja, we hebben geen plek voor u.
0: Want jullie motie sloot precies aan en was ook een reactie op de oproep van Van der Brink, asielminister. Want die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Nou, we hebben allemaal gezien, Ter Apel loopt wederom over. Stadskanaal heeft geholpen, Groningen heeft geholpen. Haarlem speelt trouwens vaker in op dit soort oproepen. Hoe zag jullie motie er precies uit? Want het zou dan gaan op een tijdelijke noodopvangplek voor hoeveel mensen. Hoe hadden jullie die motie vormgegeven of het plan?
1: Op dit moment, hiervoor zaten 56 Oekraïense vluchtelingen in het oude politiebureau. Dus in ieder geval, dat aantal lijkt mij mogelijk aan noodopvang van vluchtelingen. En de motie was een verzoek aan de wethouder om met het COA te gaan praten of ze deze locatie wilden gebruiken. Als het COA zou zeggen, nee, dankjewel, want wij vinden hem niet geschikt, dan houdt het op. Deze motie was niet, we moeten daar nu opvang maken. De motie was, ga met het COA praten of ze dit willen gebruiken of niet.
0: Ja.
1: En zelfs die oproep had geen meerderheid. De andere raadsleden vonden het niet nodig om met het COA hierover te gaan praten. Nou, en dat is heel teleurstellend.
0: Als zo'n vergadering dan is afgelopen, hè, loop je dan naar mensen toe en vraag je, ik zou als iets me helemaal niet lukt en niemand het steunt, zou ik zo graag willen weten waarom. Stel je dan ook die vraag?
1: Nou, dit doet mij ook wel wat. En na zo'n vergadering, dan ben ik zo teleurgesteld en dan heb ik ook echt gewoon echt tijd voor mezelf nodig. Dan moet ik geen domme dingen gaan zeggen tegen anderen. Dus ik heb ervoor gekozen om richting huis te gaan. De gesprekken met andere raadsleden, die zijn er wel zeker. Ik heb gisteren ook nog met een ander raadslid, een prominent raadslid, even geprobeerd om telefonisch contact op te nemen. Dat is nog niet gelukt. Dus die gesprekken die zijn er wel, maar direct na afloop van zo'n vergadering,
0: beter van niet.
1: Het kost heel veel energie zo'n motie opstellen, zo'n motie verdedigen. Ook omdat het zo'n maatschappelijk gevoelig onderwerp is. En als je dan echt merkt dat je dat maar 10% van de raad het daarmee eens is, ja, dan Dan heb ik echt even tijd voor mezelf nodig. Ja.
0: Nee, dat snap ik. Ik denk dat meerdere dat zouden hebben. Kan het ook zijn, maar dit is wat ik me afvraag is, we hebben de locatie, we hebben de informatieavonden gehad en we hebben alle reacties gezien over potentieel zijn één terrein of het zijn terrein of de binnenweg, die locaties. En heel veel onrust en tegengeluiden vanuit de buurt. Kan het ook zijn dat mensen bang zijn dat als ze dit zouden opperen, dat dan weer heel veel bewoners in hun stem zouden laten horen?
1: Ik denk juist bij deze locatie niet. Ik heb natuurlijk mijn voelsprieten uitgestoken bij direct omwonenden, minder direct omwonenden. En van niemand heb ik enige weerklank gehoord. In sociale netwerken zijn er geen berichten opgevangen over demonstraties. In de raadsvergadering zelf, waarin dit nadrukkelijk was aangegeven, was helemaal niets van een demonstratie of anti-geluid van bewoners te merken. En de reden daarvoor, Rut, is dat bewoners die weten, het is tijdelijk. De bewoners daar, die hebben de nieuwbouwplannen op die plek al gezien. Zij weten dat het gesloopt gaat worden. En zij hebben ook tegen mij gezegd van, nou Oscar, we hebben de Oekraïense vluchtelingen gehad, dat ging uitstekend. De noodopvang voor een aantal maanden vinden wij ook uitstekend. Dus de maatschappelijke onrust, die in slechts een aantal gemeenten met noodopvang heeft plaatsgevonden, speelt hier helemaal niet. Dus angst daarvoor was er niet, is er niet en is ook een hele slechte raadgever.
0: Ja. Dus dan moet het onbegrip vanuit jou of vanuit het CDA naar de rest van de gemeenteraad groot zijn?
1: Die is ontzettend groot, dat klopt.
0: Ja, maar wat kan je daarmee? Want is er nog ruimte om hem opnieuw in te dienen of te herschrijven? Of is dit echt gewoon case closed?
1: Nou, de case is nog niet. Ja, de mogelijkheden zijn redelijk uitgeput. Hè. Als een raad iets zegt, dan is dat ook wel geldend. Hè, dus de enige mogelijkheid is misschien nog dat wanneer de minister rechtstreeks een beroep doet op Heemstede. Maar de minister die wil ook ja, gewoon politieke draagvlak hebben. En als hij hoort dat 90% van de raad die locatie niet wil, dan gaat de minister dat ook niet afdwingen.
0: Nee.
1: Dus ik heb geen oplossing meer. Ik kan niks bedenken. En daarom is mijn teleurstelling ook zo groot.
0: Oscar Boeder, fractievoorzitter van CDA Heemstede. Dankjewel voor je toelichting.
1: Graag gedaan, Rutte.

0: Zo, en het klaar met de politiek. Na anderhalf uur gaan we het zometeen over iets heel anders hebben. Namelijk het nieuwe boek van Mark Stokmans, waarover hij volgende week vrijdag een lezing geeft bij de Vries van Stockholm in Haarlem. Dat zometeen na het nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. Bij de Molenplas in Haarlem is gistermiddag een lichaam uit het water gehaald. Dat gebeurde op de plek waar dinsdagavond een 30-jarige zwemmer vermist raakte. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om dezelfde man gaat. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ongeval gaat en dat er geen sprake is van een misdrijf. Hulpdiensten zochten met onder meer brandweer, politie, een helikopter en een specialistisch duikteam van de landelijke politie. De zoektocht was erg lastig door de sterke stroming in het water. Wethouder Floor Rodener zegt dat Haarlem geen extra verdiepingen op bestaande gebouwen gaat plaatsen om meer woningen te creëren. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak te duur en juridisch ingewikkeld is. Het geeft ook problemen met het parkeerbeleid. Alleen bij sommige sociale huurwoningen zou dit nog een oplossing kunnen zijn. Het ombouwen van garages tot woningen is ook nog een mogelijkheid. De gemeente kiest daarom liever voor grotere nieuwbouwprojecten, omdat die meer woningen opleveren. Fietsers vanuit Haarlem-Noord kunnen tot zeker februari 2028 niet via de Spaarndamse weg naar de binnenstad rijden. Door meerdere bouwprojecten wordt het fietspad richting het centrum grotendeels afgesloten. Dat is nu al voor een deel het geval. De gemeente adviseert daarom om via de Zanenstraat, Rijksstraatweg en Schotenweg naar het centrum te fietsen. De route naar Haarlem-Noord toe blijft wel open, maar de omleiding kan voor extra drukte zorgen. En sinds gisteren wonen 6 dak- en thuisloze jongeren in een nieuw jongerenhuis aan de Noord-Schalkwijkerweg in Haarlem. Het huis biedt een veilige en stabiele woonplek aan jongeren uit een moeilijke of onveilige thuissituatie. Zij betalen zelf de huur, krijgen begeleiding van een mentor uit het bedrijfsleven en mogen er voor onbepaalde tijd wonen. Het is inmiddels het 7e jongerenhuis in Haarlem.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het nog wel langzaam bij Amsterdam Slotervaart. Je hebt daar een kleine 10 minuten tijdverlies. Op de N201 is de vertraging iets meer dan 5 minuten van Hilversum naar Uithoren, tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. En ook op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je ruim 5 minuten in de file tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

En met Gavin James beginnen we aan het laatste half uur van deze aflevering van Haarlem. Vandaag op 11 juni, donderdag ijskoud, weekend wordt het beter. Ik had, voordat ik zo meteen bel met Mark Stokmans, had ik nog even beloofd om terug te komen. Of althans, beter gezegd, Mariam Psiemen was hier vorige week en zij zou bij mij terugkomen. Want toen hadden we het over haar kandidaat-wethouderschap en dat het wel heel gek moest lopen, zou ze het niet worden. Nou, ze is het inderdaad geworden. Kon vorige week nog niets zeggen over de portefeuille die ze zou krijgen. Hij was toen wel officieus, was ze op de hoogte. Officieel mocht dat nog niet bekend worden gemaakt. Maar ze heeft zojuist het naar mij gestuurd en gezegd, hierbij weet je precies wat ik ga doen. Ik zal ze allemaal trouwens even noemen. Ik ga kijken of ik dat snel kan doen. Enige is, het lettertype is dusdanig klein dat ik een leesbril nodig heb. Dat zegt misschien ook iets over het feit dat ik simpelweg een leesbril nodig heb. Je hebt dus, we hebben er dus zes. Zes wethouders. Diana van Loenen, Robert Berkhout, Maarten Wiedemeijer namens Pro. Waarvan twee al langer in de zadel zaten. En Maarten Wiedemeijer nieuw is als wethouder. D66 en Bas van Leeuwen, Mariam Psiemen. Bas van Leeuwen zat ook al 4 jaar lang als wethouder. En CDA heeft wederom, net als vorige keer, Eva de Raad. En in de portefeuille van Mariam zit dan, heb ik het goed, een hele rits. Diversiteit en inclusie, inclusief coördinator toegankelijkheid, dienstverlening en digitalisering, bedrijfsvoering, inclusief Noord-Hollands archief, monumenten en erfgoed, inclusief archeologie, aanpak geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, inclusief veilig thuis. Nog even kort andere. Eva de Raad blijft wat ze had. Sport, mobiliteit, economie en stadspromotie. Bas van Leeuwen, Financiën, Onderwijs, Jeugd. Maarten Wiedemeijer, nieuw dus als wethouder, krijgt ruimtelijke ordening, minima en schulden, werk en inkomen en evenementenbeleid. Robert Berkhout heeft als portefeuille vergroenen en openbare ruimte, klimaat, energie en duurzaamheid, inclusief circulaire stad en dierenwelzijn. En wederom net als zijn portefeuille vorig jaar. En Diana van Loenen, wonen, zorg, welzijn en volksgezondheid, cultuur, vastgoed en het versterken van de lokale democratie. En het asielbeleid blijft in de portefeuille van de burgemeester Jos Wiene. Nou, dan hebben we het hele lijstje rond. Ik weet niet of je het hebt onthouden. Ik zal deze ook even op de website erbij zetten. En dan zijn we volledig op de hoogte wie de komende 4 jaar welk gedeelte voor zich neemt. Zoals gezegd, zometeen Mark Stokmans, schrijver. En volgende week de gast bij Boekhandel De Vries van Stokkum in Haarlem, waar hij een lezing geeft over zijn nieuwste boek, De Byzantijn. Eén vraag die ik sowieso wel stelde is, 3 boeken schrijven in krap 4 jaar. Hoe doe je dat? Dat hoor je zometeen na de Beatles met Strawberry Fields Forever.

0: Volgende week vrijdag is schrijver Mark Stokmans te gast in Boekhandel De Vries van Stokkum in Haarlem, waar hij een lezing geeft over zijn nieuwste boek De Byzantijn. Mark Stokmans, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, allereerst, het is je derde boek in krap 4 jaar. En dan is dit laatste boek ook bijna 600 bladzijden. Ik ben geen schrijver, dus heel veel verstand heb ik daar niet van. Maar dit lijkt mij wel heel knap en op zich een prestatie.
1: Ja, maar in, het is inderdaad de derde publicatie in 4 jaar tijd. Alleen aan de eerste 2 publicaties, wat een tweeluik met elkaar vormt, heeft ook een langer schrijfproces aan vooraf gegaan. Dus ik begon rond 2010 met het schrijven van wat uiteindelijk mijn debuut en de opvolger daarvan is geweest. Ja, en de Byzantijn die vrij snel op de tweede roman Spiegeldagen volgt. Ja, dat is wel redelijk vlot inderdaad. Ja, want ik heb een periode heel intensief kunnen schrijven. En ja, dan kan het soms snel gaan.
0: Want dat hoor je vaker. Je moet je wel echt volledig af kunnen sluiten om in zo'n tempo te kunnen schrijven.
1: Het helpt wel, zeker. Ja, ik heb in 2024 nam ik ontslag bij mijn toen een tijd vaste baan. Dat is de laatste vaste baan die ik heb gehad sindsdien ook. En heb toen vanaf maart tot en met december eigenlijk fulltime geschreven. En dat was een hele fijne en hele productieve periode.
0: Ja. De roman gaat over liefde en vriendschap. Speelt zich af in het Venetië van de vorige eeuw. Hoezeer moet je in een stad verdiepen, bekend zijn met alle hoeken en gaten zogezegd, om het verhaal stevig neer te zetten? Dat mensen ook daadwerkelijk zich kunnen inleven en het gevoel hebben dat ze in Venetië zijn.
1: Ja, ik vind dat heel belangrijk. En dat is natuurlijk als relatieve buitenstaander natuurlijk best lastig. Ik ben in een jaar en afgelopen, sinds 2000 kom ik met grote regelmaat in de stad. En zeker toen ik besloot om deze roman te schrijven, ben ik weer een aantal keer teruggekomen, echt specifiek. Ook met het doel om de stad beter te doorgronden. En dan zet je alle zintuigen open. Dus je gaat niet alleen kijken, maar ook luisteren en ruiken. En veel contact gelegd met een aantal Venetianen die me konden vertellen over de stad, over hun leven en het leven van hun ouders en grootouders. En op een bepaald moment ook inderdaad, als ik bepaalde locaties in de stad had geselecteerd voor scènes, ben ik daar ook echt langs gegaan om te kijken van oké, klopt dat allemaal? Hoe ziet het eruit? Wat zie je niet? Direct bijvoorbeeld op foto's of op Google Maps, waar je eerst een soort van onderzoek doet of oriëntatie doet. Het is belangrijk, denk ik, heel belangrijk om echt de verbinding met de stad, persoonlijke verbinding met de stad ook te zoeken en te voelen.
0: Hetzelfde geldt voor je hoofdpersonen. Je hebt een Nederlander en een Italiaan, maar ja, dat is ook een verschil van dag en nacht. Ook daar moet je je volledig in verdiepen in hoe de verschillende nationaliteiten zijn en die ook geloofwaardig neer te zetten op die manier.
1: Ja, zeker. En daarbij is een Venetiaan een heel ander soort Italiaan dan een Siciliaan bijvoorbeeld of iemand uit Rome. Hè?
0: Dus is daarin dan het grote verschil?
1: De regionale verschillen in Italië zijn gewoon heel erg groot. In cultuur, in taal. In 1870 is Italië pas één land geworden. En tot dan toe waren het allemaal losse koninkrijken van elkaar. De regio's, verschillende regio's hebben onderliggend heel veel verschil. En ze zetten zich ook echt af tegenover elkaar soms. Hè? Je rijdt als een Napolitaan bijvoorbeeld. Hè? Ik was in Venetië aan het roeien en ik kwam een. Ik was daar om te leren roeien, omdat ik dat ook belangrijk vond om te kunnen, omdat ik er ook over schreef. Die typische Venetiaanse roeitechniek. En er kwam een motorboot heel hard langs. En daarvan riep dus mijn instructeur van ja, ze varen hier alsof het. Zoals de Napolitanen autorijden. Dus dat vond ik ook wel een grappige, zeg maar, tegenstelling. Ja.
0: Ik heb al allemaal vragen gesteld zonder eigenlijk te beginnen met de essentie. Maar zonder alles weg te geven, kan je heel in het kort het verhaal neerzetten?
1: Ja, dat ga ik proberen. De Byzantijn is het levensverhaal van een Italiaan, van een Venetiaan, sorry. Een markies Alessandro Apollinare Ortolani. En die is al wat ouder en die ziet zich geconfronteerd met zijn eigen sterfelijkheid. En dan vraagt hij dus een Nederlandse vriend van hem, een schrijver is dat, Ruben, om naar Venetië te komen om zijn levensverhaal op te tekenen. Hij vertelt zijn, hè, dus op die, vanaf dat moment zijn levensverhaal. Dat hij is geboren in 1918. En we volgen hem eigenlijk door de jaren 20, 30, 40. En dus dat zijn de jaren van het fascistische regime van Mussolini natuurlijk. Tot met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is een hele heftige tijd. Hij groeit op onder moeilijke omstandigheden. Probeert zich staande te houden. Doet daar goede dingen, doet daar ook slechte dingen. Voelt de verleiding van het fascisme. Participeert ook in de oorlog, om het maar even...
0: heel politiek incorrect.
1: Ja, om maar niet het onrecht te geven.
0: Ja.
1: Want aan welke kant, er waren verschillende kanten aan die oorlog, ook in Italië. En zeker in Venetië, dat werd vanaf 1943 werd dat bezet door de SS. En is er veel verzet geweest en partisanenstrijd geweest. De partisanen hebben uiteindelijk Venetië bevrijd. Dus er gebeurt van alles en nog wat. En het is, er komt liefde langs, er komt verraad langs. Het is een heel verhalend verhaal. Maar met ook een laag van hoe moeilijk het is om aan de goede kant van de geschiedenis ook uit te komen. Vooral omdat je niet weet welke kant dat gaat zijn, vaak.
0: Ja.
1: Nou, dus voor dat is en dan ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, waarin de hoofdpersoon Ortolani ook zijn leven weer op een rijtje probeert te krijgen. Maar wel ondervindt dat heel moeilijk is.
0: Maar daar komt dan want je zegt, we hebben geconcludeerd, je moet je inleven in de stad waar je over schrijft, de personen en de nationaliteiten. Maar historische gebeurtenissen en personen, en dan van een eeuw geleden, daar gaat ontzettend veel onderzoek in zitten.
1: Ja, zeker. Heel veel literatuuronderzoek, heel veel internet. Ik heb ook kennis gemaakt en gebruik gemaakt van de kennis van een historicus, een Venetiaans historicus, die in het IVSR-instituut in Venetië werkt. En dat is een instituut dat onderzoek doet, dus naar het verzet. Eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, de partisanenstrijd. En het fascisme. Dus dat is iemand die me heel goed heeft geholpen. Ook met de specifieke lokale geschiedenis. Hè, want de grote geschiedenis kan je best wel veel informatie over vinden. Maar wat nou echt die lokale, het lokale component is. Van die grote geschiedenis. Dat is specifieker. Dus daar heb ik heel veel baat bij gehad. Dus heel veel onderzoek gedaan, zeker.
0: Dus met die eerste twee boeken, hè, die koppel ik dan nu maar even samen, ben je van 2010 tot 2022 bezig geweest, zeg ik?
1: Ja, 23, 24. Ja? De tweede roman is in 24.
0: Ja, 24. En dan heb je dit in 2 jaar gedaan?
1: Ja, ik zou zeggen 3 jaar tijd, omdat ik was met de redactie van het tweede boek, met het manuscript van het tweede boek in 23 ongeveer klaar. En dan, ik begin, mijn hoofd staat niet vaak stil. Dus ik was alweer begonnen met het volgende te schrijven, terwijl ik in de redactie van de vorige zat. Ja. Dus ik zou zeggen dat ik in totaal heb ik in 3 jaar over deze roman gedaan. Ja.
0: En is het dan elke keer weer net zo spannend als een boek uitkomt? En je toch benieuwd bent wat mensen gaan vinden? Of raak je eraan gewend of... Helemaal niet.
1: Nou, ik nog niet in ieder geval. ik weet niet hoe het met anderen is, maar ik vind het elke keer...
0: Ben je daar gevoelig voor? Dus is dat iets waar je gevoelig voor bent, wat mensen vinden?
1: Ik schrijf om gelezen te worden uiteindelijk ook. Ik schrijf van mezelf, maar ik schrijf ook om gelezen te worden. Dus ik hoop heel erg dat... dat mensen raakt en dat mensen het mooi vinden. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En specifieke mensen ook, hè, die dicht bij me staan met name. En dan hoe verder ze men van je afstaat, hoe minder ingrijpend een mening gaat worden. Maar ja, ik hoop gewoon heel erg dat, dat het boek mensen raakt. Ja, dat wel.
0: Volgende week vrijdagavond 19 juni. Uit mijn hoofd om een uurtje of zeven, maar ik kan ernaast zitten. Gelukkig heeft boekhandel De Vries van Stockum een website. Daar
1: ja,
0: ben je.
1: 7 uur. Ja.
0: 7 uur?
1: Ja, het staat 7 uur.
0: Nou, dan had ik het gewoon goed uit mijn hoofd even erbij. Ja. Heel erg bedankt voor je toelichting en heel veel plezier.
1: Dankjewel.

0: En met Secret Garden van Bruce Springsteen is Haarlem vandaag op deze donderdag 11 juni ten einde gekomen. Zometeen 2 uur lang 105 sessions met Jelle Smit. Heel veel plezier en tot volgende week.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is het tijd voor...
2: This Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival, met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Smit.
6: Hele goedenavond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Dave Fish in de uitzending.

Prachtig nummer. Starten we deze uitzending van 105 Sessions mee, dames en heren. Dat was Alanis Morissette met Olive Branch. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions. En we hebben weer een hele speciale muzikale gast bij ons in de studio vanavond. Niemand minder dan de heren van D-Fish. Jawel, jawel. Je kan ze misschien wel kennen van een beetje die popmuziek die ze maken. Het is ook wel leuk. Er zijn vier jongens.

Zit ook niet stil, ook tijdens deze roerige tijden. Dus dat allemaal in pak en beet de komende 2 uur. Dus ga er lekker voor zitten. Of in de auto, weet ik het wel, of thuis. Geniet ervan, we gaan er wat moois van maken. Het belangrijkste van ons programma is misschien natuurlijk wel muziek, hè. Het hoeft niet alleen lokaal te zijn, dat is wel leuk. Maar dit is wel een icoon van de muziekwereld. Roy Orbison, You Got It.

0: me.
1: Tiger Lewis met Mrs. Kisses hier op Haarlem 105. Goed, we beginnen de uitzending zoals gewoonlijk met de muzieknieuwtjes. Want afgelopen week is er uiteraard weer van alles gebeurd in de muziekwereld. Zowel hier in Nederland, in de regio, als in het buitenland. Goed, we beginnen eventjes in Amsterdam, in de krant zelfs. Want Harry Styles die heeft Amsterdam zaterdag in het Parool bedankt voor de gastvrijheid van de afgelopen weken. Op de achterpagina van de krant staat een handgeschreven boodschap van de Britse ster, die afgelopen weken dus 10 concerten gaf in de Johan Cruijff Arena. Er gaat hier even een drum af in de studio. In die tekst stond: dank je, ik hou van jou. Op die laatste pagina geschreven dus. Amsterdam, je vergeet nooit de eerste keer. Bedankt voor de gastvrijheid. Kijk, dat is toch mooi. De tekst is ook ondertekend door Harry plus de Together Together Tour. Zoals dus zijn tour heette. Nou, en dat is ongelooflijk mooi natuurlijk. Het bericht eindigt ook nog met een hartje en het jaartal 2026. Ja, en het leuke is, er is echt een enorme run op die fysieke kant nu. Hè? Heel veel jongeren die fan zijn van Harry Styles en die daarbij dat concert zijn geweest, die willen zo'n krant bemachtigen. Niet eens omdat hij het handgeschreven heeft, maar het is gewoon een kopie natuurlijk. Maar ze willen hem hebben. Nou, het Parool heeft daar zelf op gereageerd. Die zeggen, ja, wij kunnen het niet zomaar herdrukken helaas. Het is gewoon een krant van een dag. En het advies van het Parool luidt: vraag buren, je opa of oma, of ze hem nog in de papierbak hebben liggen. Nou, dat is toch een goed advies. Zo populair is hij dus, die Harry Styles uiteraard. Ja, de BUMA Award Nationaal, dat is dus een van de grootste muziekprijzen in Nederland, die is gewonnen door Samuel Welten met zijn hit Echte Liefde is te koop. De single waarmee hij doorbrak was vorig jaar de succesvolste van heel Nederland eigenlijk. De muziekprijzen voor componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers werden maandagavond uitgereikt in het Internationaal Theater in Amsterdam. De componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van 2025 kregen de BUMA Awards Nationaal en Internationaal. Ja, het is een heel mooi nummer inderdaad. Echte Liefde is te koop natuurlijk. Je kent hem waarschijnlijk wel. Echt een lekkere meezinger van Hollandse bodem. Ja, er zijn nog andere nummers ook in de prijs gevallen. Of in ieder geval in die top 3. Want Samuel heeft de prijs gewonnen. Ik Zing van Zoe Levi en Snelle is als tweede nummer geëindigd. En het songfestival nummer C'est la vie van Claude, wie weet het niet meer. Dat is als derde nummer geëindigd. Maar Samuel Welten gaat er dus mee aan de haal. En het leuke is, vorig jaar is Yves Berendsen uit onze eigen regio natuurlijk, uit Zandvoort, in de prijzen gevallen, maar dit jaar helaas niet. Ja, en dan gaan we eventjes het internationaal doen, want het zal je ook niet ontgaan zijn. Vanavond om 9 uur is het zover. Het WK voetbal in Amerika, Canada, Amerika en Mexico, gaat van start. En Michael Bublé en Alanis Morissette treden morgen op bij de eerste WK-wedstrijd die in Canada wordt gespeeld. Dus niet de allereerste, maar de eerste die in Canada wordt gespeeld. Ja, de twee zijn onderdeel van een grotere groep Canadese artiesten die optreden rond de wedstrijd. Ja, Morissette, die ken je misschien van nummers als You Oughta Know en Ironic. Die zingt het Canadese volkslied voorafgaand aan de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina in de stad Toronto. Ja, verder maken ook Alessia Cara, Jessie Reyes, Nora Fateh, artiesten uit Canada die maken deel van het programma uit. En acteur en komiek Will Arnett die treedt als ambassadeur van het WK ook op. Ja, volgens de organisatie staat de show in het teken van de culturele diversiteit van Canada en de verbindende kracht van voetbal. Het WK wordt inderdaad, zoals ik al zei, georganiseerd door Canada, maar ook de Verenigde Staten en Mexico. Eerder werd al bekend dat onder andere Katy Perry en Future optreden bij de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten. Tijdens de rust van de finale staan er weer andere artiesten op het podium. Dat zijn namelijk Shakira, Madonna en de K-pop-formatie BTS. Goed, we gaan er eventjes terug naar de regio, want we blijven bij WK-sferen. Maar we hebben hier een aantal maanden geleden een leuk collectief in de studio gehad. Die heette Bender. Een beetje Nederlandstalige chansons maakten die. En die hebben toevallig een mooi nummer over een voetballer gemaakt. We dachten, ja, hoe toepasselijk is dat om naar die eventjes te draaien? Je hoort hem hier op Haarlem 105 bij 105 Sessions. Bender met het nummer Wonder.

eigenlijk een wonder dat ik nooit ben opgemerkt. Het had heel anders kunnen lopen als ik de gelederen

Kans de bal hebben om te scoren, zegt Cruijff. Zo is het toch? Gaan we verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snakt naar adem, zeg. Wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De secondes lopen nog. Het kan nog. Echt. Bakhuis. Bakhuis in de voeten van de boer naar Lenstra. Abe, die dekt zijn Abe. Wat gaat hij doen? Cruijff versnelt, passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen, ze kijken machteloos toe. Dan van Persie, Bergkamp, Van Basten, Robben. Robben zoekt de achterlijn. Vissers in het strafschopgebied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1 van BSM. Nooit van gehoord. Vissers zoekt positie. Ziet hij het? Ja hoor, hij ziet het. Ja!

0: Jongen, wat een wedstrijd zeg.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, Young Guns, Silvervox op Haarlem 105. Je luistert naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. En ja, morgen is het zover. Dan is hiphop dubbel A, het grootste hiphop evenement van Haarlem en omstreken, durf ik al te zeggen, terug in het patronaat. Morgen draait daar alles om beats, bars en uiteraard talent van eigen bodem. En daarom bij ons aan de lijn, organisator en niet te missen, host, Ray Valentino. Ray, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat we je even kunnen spreken. Ja, je bent ondertussen wel vaste gast hier in de uitzending. Dat is hartstikke leuk. Ja. Hey, maar toch voor de mensen die het misschien nog niet kennen, het concept van hiphop dubbel A. Kan je even kort uitleggen wat het inhoudt?
1: Ja, hiphop dubbel A is een evenement voor en door Haarlemse hiphop. Het is eigenlijk gewoon een evenement waar wij opkomend en al wat meer gevestigd Haarlemse hiphop talenten kans geven om te shinen in het patronaat.
0: Ja. En hoe zit dat momenteel met de Haarlemse scene? Bijvoorbeeld, waarom vind jij het belangrijk om juist MC's en artiesten uit Haarlem en omstreken een podium te geven?
1: Ja, sowieso mag je natuurlijk nooit vergeten waar je vandaan komt. Dat als eerste, dus Haarlem voor de top, sowieso Haarlem voor de win altijd. En ik vind het gewoon belangrijk. Ik ben zelf ooit een jong Haarlemse artiest geweest die niet echt heel veel kansen kreeg. En daarom vind ik het gewoon belangrijk dat ik nu mensen wel die kans geef wanneer ik het kan geven, zeg maar.
0: Ja, mooi inderdaad. En hoe kijk jij naar de huidige hiphop scene? Want jij zegt bijvoorbeeld, vroeger heb jij daar niet zoveel kansen in gekregen. Is dat veranderd in de loop der jaren?
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook gewoon omdat de hiphop in het algemeen veel groter is geworden. Er zijn nu ook veel meer rappers. Het is ook veel meer geaccepteerd en gerespecteerd door de grotere mediakanalen. En dan zie je gelijk dat het heel erg gaat groeien.
0: Ja, ja precies. En hoe is eigenlijk, we gaan even, wanneer is eigenlijk de eerste editie van hiphop dubbel aangewezen? Hoe lang moeten we dan teruggaan?
1: Oeh, ik kan het even fact-checken voor je, maar dat is echt, denk ik, nu wel, denk ik, dat we bijna 3 jaar geleden al.
0: 3 jaar geleden, ongelooflijk. Ja. Hoe is dat überhaupt?
1: De eerste was in de coronapandemie, zeg maar. Dus dat was heel moeilijk, maar ook die was gelijk helemaal goed verkocht, zeg maar. Voor de mensen die binnen mochten komen, toen mocht je maar op zo'n evenement, volgens mij 70 man hebben.
0: Ja, precies.
1: Dat aantal kaarten hadden we gelijk verkocht. Toen dacht ik van oké, het leeft dus echt, weet je. Haarlem zit hier ook echt naar te smachten, zeg maar.
0: Ja, want hoe ben je daar ooit mee begonnen dan? Want was dat echt een idee van jou dat je denkt, nou, er is gewoon niks in Haarlem wat misschien hiphop ondersteunt en talent. Ik ga het heft in eigen handen nemen.
1: Ja, eigenlijk precies wat je nu zegt. Ja, ik had altijd al het idee van ja, ik wil iets doen voor de Haarlemse hiphop. En ja, wat kan ik dan doen? Nou, je zou een studio kunnen openen. Maar ja, tegenwoordig, je weet hoe dat gaat. Kan iedereen thuis opnemen met een goede laptop, interface en mic en box. En je kan knallen, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, wat is dan het andere? Toen dacht ik, hé, ik moet eigenlijk een soort van platform gaan bieden. En shows, optredens. Iedereen wacht op optredens natuurlijk. Ik kan ook de rappers een beetje betalen ervoor. Dus ik dacht van, nou, weet je wat, laat me dat gewoon gaan proberen. Toen kreeg ik een ingang via een oud jongerenwerker die vroeger, ja, waar ik vroeger altijd kwam in het buurthuis. En die zei van, yo Reek, er is een vraag komen vanaf de gemeente of iemand wat zou kunnen fixen. En toen heb ik ditzelfde verhaal uitgelegd van ja, we kunnen alles doen, maar ze hebben gewoon echt een goede plek nodig om op te treden. Toen zeiden hun, waarom check je het patronaat niet? Nou, zo gezegd, zo gedaan, mailtje eruit geknald. En hier zitten we nu, 17 edities later.
0: Ongelooflijk man, dat is 17 edities. Het is echt succesvol inderdaad. En als we ook eventjes kijken, hè, we hebben nu de historie gehad, maar als we kijken naar morgenavond, ik zie namen opstaan. En er zijn ook een aantal namen die hier bij ons in de studio te gast zijn geweest. Dus dat geeft ook wel aan inderdaad dat de hiphop echt wel groeit in de regio. Ik heb namen gezien, bijvoorbeeld Omi, even kijken, Steezy Novel, D-Sick, die kennen we ook nog, Capo Beats, Stins, ja nog veel meer eigenlijk. Naar wie kijk jij eigenlijk het meest uit morgen?
1: Ja, ik vind ze sowieso om te beginnen allemaal super tof. En bij een paar weet ik ook al van wat ze wel gaan brengen. Maar wat ik echt het tofste vind is bijvoorbeeld Omi. Die heb ik bij een talentenjacht ook in Haarlem.
0: Ja.
1: Van Talento en zo naar de boys van Talento. Dat is ook gewoon een soort van platform waar ze ook echt beginnende artiesten een kans geven om een studiosessie te krijgen. En die hadden toen ook een evenement om hun voor de opening zeg maar van hun studio. En daar trad Omi op.
0: Ja.
1: Ik dacht zo, deze is gruwelijk. Het is een meid ook, weet je. Dat vind ik ook zo tof dat er een meid bij zit.
0: Gebeurt dat vaker? Is dat echt een zeldzaamheid?
1: Nou, het is best wel zeldzaam, want we hebben tot nu toe maar 2 meiden gehad. Dus daarom vind ik het echt wel tof, zeg maar. Dus ik kijk sowieso naar haar, kijk ik heel erg uit. Maar ook naar een D-Sick, Capo Beach en Stins. Inseno natuurlijk, die we allemaal kennen van Punch Out Battles. En Yoko Paradiso heeft gedaan. Steezy Nova is ook heel dope. Dus ja, ik kijk eigenlijk naar iedereen uit. Maar ik ben echt benieuwd van hoe Omi het gaat doen, zeg maar. Omdat het ook een van haar eerste optredens is. Dus dat vind ik altijd heel leuk.
0: Super vet. Nou, het is wel mooi dat je dat soort mensen dan ook de kans geeft, inderdaad. Omdat het misschien inderdaad in de vrouwen hiphop artiesten in de regio ook een beetje omhoog schiet. Dat zou ook mooi zijn.
1: Ja, dat zou echt mooi zijn, ja.
0: Ja, precies. Hey, jij bent organisator, maar je bent ook de host morgenavond. Wat is jouw rol eigenlijk dan precies op het podium? Behalve de boel aan elkaar praten.
1: Ja, sowieso zorgen dat de rappers op hun gemak zijn. Dat als er een vraag is, dat ze bij mij terecht kunnen. Gewoon een beetje wegwijzen eigenlijk over het hele evenement. Ik doe het samen met mijn brother Steve. En zo naar Steve ook.
0: Wij
1: zorgen gewoon dat de artiesten op de juiste tijd op het podium staan. Dat ze alles hebben wat ze willen. Dus noem maar wat, muntjes, bandjes, drinken.
0: Kijk, er wordt echt van alles geregeld. Mooi dat je dat doet zo. Hey, nog eventjes kort, Ray. Morgenavond vindt het dus al plaats. Zijn er nog kaartjes beschikbaar?
1: Ja, er zijn zeker nog kaartjes beschikbaar, ja, zeker. Dus als mensen luisteren die het vet vinden, die van hiphop houden, kom alsjeblieft langs. Het is om 8 uur in het patronaatje. Jullie zijn allemaal welkom. En neem je beste dance outfit mee, je bounce outfit mee. Gaan we lekker bounce op al die rappers.
0: Lekker man. En waar kunnen mensen terecht? Moet dat echt, kan het op de site via Patro bijvoorbeeld?
1: Ja, het kan op www.patronaat.nl. Kan ook op via Instagram in de link in bio van hiphop dubbel A.
0: Kijk.
1: Dus, er zijn meerdere plekken waar ze die kaartjes kunnen kopen.
0: Mensen kunnen er bijna niet omheen, zou je zeggen. Dat komt helemaal goed, Ray. Ik hoop, ik wou net zeggen, de 17e editie. Dat komt wel helemaal goed, denk ik, morgenavond.
1: Ja, dat sowieso. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Ja, zeker weten. Dus voor de hiphop liefhebbers die morgenavond een avondje vrij zijn, kom lekker naar Patronaat om 8 uur. De kaartjes zijn nog via de site van Patronaat onder andere te fixen. Ray, ik wil je alvast heel veel succes en vooral plezier wensen voor morgenavond.
1: Ja,
0: En ongetwijfeld tot snel in de uitzending weer.
1: Ja, toch, ik hoop het. Ik zie
0: helemaal goed. Hey, fijne avond.
1: Ja, later.
0: Dat was dus hiphop dubbel A. Eventjes muziek van Son Milieu. En dan spreken we zo direct nog met een andere spraakmakende gast.

0: onder 5. Gaan we even terug naar de jaren 70 met Jerry Rafferty, City to City.
1: Ja. Heerlijk nummer, blijft het.
0: Ja, je luistert naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. En aanstaande zondag is de grote markt weer het decor voor een Haarlemse traditie. Namelijk de Mars der Muzikanten. Dit jaar is het alweer de 68e editie van het evenement. En inmiddels is het uitgegroeid tot een middag vol showbands, drumfanfares, muziekkorpsen uit binnen- en buitenland. Eigenlijk van alles. En aan tafel is gaan zitten voorzitter Yvonne Kreulen van Stichting Mars der Muzikanten. Yvonne, hartelijk welkom.
2: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Yvonne, de 68e Mars der Muzikanten staat voor de ongelooflijk. Zeg, wat een getal.
2: Ja.
0: Waar kijken jullie als organisatie het meest naar uit deze keer?
2: Nou, sowieso naar de inclusie gedeelte. Ja, we zijn toch wel een weg ingegaan om toch iedereen toe te laten in ons evenement.
0: Oké, okay. Ja. En dat was eerst anders?
2: Kan je eigenlijk wel stellen, ja. Ja, we hebben nu echt ook jeugd, mensen met een beperking, met allerlei achtergronden, ja.
0: Mooi, inderdaad. Ja, dat is een mooie verandering. Ja. Voor luisteraars die het evenement überhaupt nog niet kennen, misschien ook wel even relevant om even te vertellen wat er allemaal op het planning staat. Zondag 14 juni, ja, op de Grote Markt. Wat kan men verwachten?
2: Sowieso vanaf 1:15 tot met ongeveer 4:45 echt non-stop muziek. Voornamelijk bands uit de regio. Ik heb het over Damiate Street Sounds. Dat is een voormalig Damiate band. Blij met muziek, dat is een band voor mensen met een beperking. Dan heb ik 5 kapellen samen laten stellen uit Haarlem. Met 75 mensen die echt een half uur plezier komen maken. En iedereen komt opzwepen. En daarnaast komt de jeugd tot aan wereldkampioenen.
0: Met recht echt een heel vol programma. En heel veel muziek in ieder geval.
2: Ja.
0: 7 korps op het programma dit jaar.
2: Ja.
0: Ik vraag me dus inderdaad af. Jullie hebben zoveel fantastische muziek. Hoe stel je in hemelsnaam zo'n deelnemersveld samen?
2: Nou, ik heb uiteraard natuurlijk wel een muziekcommissie. En,
0: ja.
2: Zeer ervaren muziekcommissie ook overigens. Zij organiseren ook een tap to Groningen. Dat is echt wel groot. Daarnaast, wij zijn natuurlijk wel best ervaren zelf in de muziekwereld. Ik ben in de tussentijd 64, maar ik was 7 jaar dat ik ermee begon. Dus ik heb 57 jaar ervaring.
0: Niet te geloven, serieus,
2: ja.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Dus dan inderdaad op een gegeven moment gaat het ook gewoon, wordt het inderdaad minder moeilijk, denk ik. En gaat het wat simpeler, dat soort keuzes misschien? Of is het echt wel een moeilijke afweging alsnog?
2: Ik vind het steeds ingewikkelder worden.
0: Waar blijkt dat uit? Wat zijn dan?
2: De bands worden kwalitatief natuurlijk steeds beter. Men gaat steeds meer een modernere richting op. We hebben de splitsing tussen Amerikaanse en Engelse genres. En in Nederland leeft eigenlijk beide stijlen, vormen wel heel erg. En dat maakt het wel wat ingewikkelder.
0: Oké, ja. Precies. Ja. En zijn er, hoeveel jaar was je nou betrokken, zei je? 57?
2: Nou ja, nee, ik ben vanaf 2018 ben ik zelf voorzitter.
0: Ja.
2: Maar ik was 7 jaar dat ik mijn eerste treden deed. Nee,
0: precies.
2: Als kind.
0: Dus verantwoordelijk niet, maar wel betrokken op een manier dat je er wel. Ja, precies. Ja. Wat zijn nog meer opvallende dingen die in de jaren echt wel veranderd zijn aan het.
2: De Haarlemse bands zijn uit het straatbeeld helaas verdwenen. Cultuur sowieso staat een beetje onder druk. Dat is wel jammer. Wat wel aan het veranderen is, is de stijl van de marching bands. Tegenwoordig, mensen zegt altijd van, ja, dat lopen met dat uniform, dat staat men niet aan.
0: Ja.
2: Maar ja, ga je voetballen, loop je ook in een outfit. Hè? Of ga je judo, heb je ook je sportkleding aan. En dit is onze kleding. Dat merk je wel dat een beetje de verandering teweeg heeft gebracht binnen onze sector.
0: Precies.
2: Jammer genoeg. Ja.
0: Maar is het ook echt een beetje een rariteit aan het worden, dat soort
2: Nou,
0: dan, zeg maar.
2: Jammer. Ja. Eigenlijk, ja, jammer. Ja, scholen hebben natuurlijk geen muzieklessen meer. Dus sowieso al. En door de samenleving, doordat wij steeds meer cultuursamenleving krijgen, veranderen ook de muziekstijlen.
0: Ja, precies.
2: En, ja, in onze sector gaan we wel mee daarin. Want zoals Avicii en Coldplay en zo. Ja. Ja, dat komt bij ons ook gewoon voor.
0: Precies,
2: ja.
0: Dus daar vernieuwen jullie ook wel weer constant eigenlijk mee met dat soort invloeden.
2: Ja.
0: Ja, ja. Dat is ook wel nodig misschien. Ik snap het heel goed.
2: Ja.
0: Er komen korpsen uit onder meer Meidrecht, Ede. Ik zie een hele lijst hier. Sneek, Lisse, ja. Leiderdorp. Hallo zeg.
2: Ja.
0: Zorgt dat dan ook voor extra variatie op het plein?
2: Ja, juist. Ja. We laten nu dit keer jeugd komen uit Sneek. Vorig jaar is hun grote broer gekomen. Die zijn bekend geworden door hun optreden tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Dat zijn ook wereldkampioenen. Dan gaan we ook natuurlijk weer naar Irene Ede. Dat zijn meer bands die in de Amerikaanse sector een beetje passen. En dan komen we weer terug naar de marching bands.
0: Ja, precies. Het is echt heel veel variatie, heel veel verschillende dingen. Ja. Ik vraag me ook wel af, het is een enorm evenement. Ik heb net al even genoemd natuurlijk hoeveel mensen er eigenlijk op afkomen. Hoeveel muzikanten in ieder geval. Ja. Wanneer beginnen de voorbereidingen voor zo'n evenement eigenlijk? Voor dit jaar bijvoorbeeld?
2: Ik ben al helemaal klaar voor 2028.
0: 28? Ja. Serieus? Dat is 2 jaar vooruit lopen jullie?
2: Ja, dat is mijn jubileumjaar. Dus ik ben me daar heel erg aan het...
0: Dat moet extra speciaal worden.
2: Jazeker.
0: Oké. Dat is ongelooflijk. Dat had ik niet verwacht. Dat het zo van tevoren al...
2: Sowieso moet je natuurlijk met de gemeente al een jaar van tevoren stoeien. Ja. Om je vergunningen rond te krijgen. En dan moet je bands gaan contracteren. Dit jaar is het Wereldmuziekconcours. Dus ik ben heel blij dat ik bands heb kunnen contracteren. Sommigen komen zelfs hun show voor te presenteren die ze op het Wereldmuziekconcours gaan presenteren. Zo. Dus.
0: Ongelooflijk, het is echt wel inderdaad van een bepaald niveau.
2: Ja.
0: Yvonne, wat is nou echt een drijfveer voor jou persoonlijk? Dat je denkt, nou, ik blijf dit gewoon doen, want ik vind het zoiets moois.
2: Ja, de music is my first love.
0: Ja, à la John Miles inderdaad. Ja, precies. Dat is, zo simpel kan het ook zijn natuurlijk. Ja. Maar de editie voor 2028 staat al helemaal in stijgers.
2: Ja.
0: Daar wordt dus een speciale editie. Zijn er al dingen waarvan je denkt, nou, dat is wel... Dat staat al vast, dat wil ik wel even delen. Of blijft dat nog even strikt geheim?
2: Nou, de gedachte ligt toch wel naar straatparaden en een groot feestavond.
0: Oké. Ja.
2: Maar daar liggen de gedachten.
0: De gedachten inderdaad. Het is nog eventjes. We blijven even bij de editie van de komende zondag natuurlijk inderdaad. Ja. Dus komende zondag van 12 tot 5, hè, ongeveer de hele dag op de Grote Markt.
2: Ja, vanaf 1 tot 5.
0: 1 tot 5?
2: Ja.
0: 1 tot 5, dat snoepen we een uurtje vanaf. Maar alsnog urenlang muzikaal plezier op de Grote Markt. En mensen kunnen gewoon langskomen?
2: Kosteloos. Het is op de Grote Markt. Er zijn zitstoelen. Wel is vol qua zitstoelen. Maar staapplaatsen voldoende.
0: Ja.
2: Het is een kosteloos evenement. Dat is een van de eisen die wij wel mee hebben gekregen vanuit de gemeente. Omdat het van oorsprong natuurlijk voor het subsidiespelen was. En daarnaast, kom zou ik zeggen. Ja. En ga genieten.
0: Dus voor liefhebbers van muziek inderdaad, die misschien ook niet zo bekend zijn met het genre, kom gewoon langs. Het is, het is een mooi iets om mee te maken.
2: Ja, en je kan ook heerlijk op de terrassen gewoon aansluiten. Het is wel zo dat de hele horeca van Grote Markt werkt echt volledig mee. Staan ook achter ons. Ja. Zijn ook gewoon open. De terrassen zijn gewoon, gewoon open. Dus men hoeft ook niet speciaal aan de reling te staan. Dus men kan gewoon ook zitten bij het terras.
0: Kijk, nou, dat is toch extra luxe, denk ik inderdaad. Ja. Yvonne Kreulen, dank je wel. Ik wil je heel erg veel succes wensen en vooral veel plezier.
2: Dank
0: en het zit er de komende jaren in ieder geval nog wel in dat het doorgaat. Want we zijn al ver met de voorbereiding, begrijp ik. Komende zondag dus op de Grote Markt van 1 tot 5 gratis. En zitplaatsen zijn wel beperkt, dus wees er vroeg bij, zou ik zeggen. Yvonne, succes en veel plezier. Zo direct na het nieuws van 8 uur gaan we door naar het volgende uurtje uiteraard. Dan hebben we de bandleden van Dave Fish bij ons in de studio. En ik ben wel heel erg benieuwd wat die allemaal te vertellen hebben. Want die hebben vandaag nieuwe muziek uitgebracht. Dat en allemaal andere dingen straks na het nieuws van 8 uur.

0: you feeling?
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaar gewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
5: Hey, goedenavond, je luistert nog steeds naar 105 Sessions met zo direct Dayfish in de studio.

0: Interview van Douwe Bob hier op Haarlem 105. Ja, je luistert nog steeds naar 105 Sessions. Tot en met 9 uur hebben wij je programma met de laatste lokale nieuwtjes en uiteraard live muziek. En dat uur is nu aangebroken. Ik heb hier aan de tafel de 4 leden van Davis. Heren, een hele goede avond. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Davis, daar gaan we het zo lekker over hebben. Maar hoe is het allemaal? Zijn we klaar om zo direct op te treden?
1: Zeker, ik zag jou glimlachen en meedijnen.
0: Dus want jullie hebben net al eventjes, de radioluisteraar heeft het natuurlijk niet kunnen horen, maar jullie hebben net al even geoefend en even het geluid gecheckt of alles werkte. Nou, klonk wel lekker hoor. Invloeden van, daar gaan we het zo even over hebben, maar wel wat herkenbare dingen. Heel erg lekker.
1: Nee, wij spelen voor het publiek, hè? Dus nou ben jij het publiek. En de andere jongens die hier allemaal helpen.
0: Nee, zo is het inderdaad. Hey, ik heb hier aan de tafel Sebastian, Armando, Thijs en Arjan. Heren, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik begin even met jou, Sebastian. De naam Davis. Ik vind het altijd bij elke act die we hebben interessant om te vragen. Zit daar wat leuks achter? Ja. Is dat bij jullie het geval? Davis, waar komt die naam vandaan?
1: Nou, vooral veel discussie hoor.
0: Oh, was het onder... Ja, was het
1: ja niet we zijn een hele harmonische band, maar dat, dat was niet makkelijk.
0: Nee, is dat zo?
1: Maar we dachten eigenlijk, Thijs die kwam, die gaat zo het verhaal vertellen over wat in de biografie ook staat.
0: Ja.
1: Maar het ging om speelsigheid. Hè? Nemen wij onszelf eigenlijk wel serieus?
0: Ja.
2: En we wilden dat het vooral goed bij Google het tevoorschijn kwam. SEO-praktijk.
1: Dat ben jij beter.
2: Dat was een ding.
0: Het is een tweeledig antwoord eigenlijk, inderdaad. Ja, precies, inderdaad. Ik vind het wel een hele komische naam in ieder geval.
1: Het gaat eigenlijk om vis van de dag, hè? Want voordat je... Davis is vis van de dag. Neem ons zelf serieus.
0: Ik vind het wel mooi hoor. Ik vind het goed bedacht. Ik vind het wel lekker. Maar het klinkt ook gewoon lekker Davis. En het blijft je bij, vind ik. Het is een goed gekeuze naam. Jullie muziek. Ik heb net al even mogen luisteren. Maar het kan ook best dat de meeste luisteraars jullie nog helemaal niet kennen. Ik kijk even naar jou, Arjan, naar rechts. Hoe zou jij in één term jullie muziek omschrijven? Jullie sound?
3: Ja, popmuziek. Wij maken wel echt popmuziek, vind ik. Vrolijke pop. Met een randje in de lyrics over de dingen die je op een dag tegenkomt. Daar is Sebastian als onze main songwriter. Die komt altijd met mooie verhalen aan op een lekker harmonietje. En daar maken we er samen een liedje van.
0: Heerlijk. Sebastian, jij bent de main songwriter. Jij komt met de meeste ideeën?
1: Ja, de meeste ideeën. Ik kom in ieder geval met de basis chords en teksten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe kom je tot... Ja, die ideeën komen dus van iedereen vandaan, denk ik. En jij gaat dan echt aan het werk met... Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, nou, dat is

0: In ieder geval, zo vind ik het zelf wel. Er is wel ruimte voor eigen invulling over wat roept dit bij mij op.
1: Exact, precies.
0: Maar ik ben wel benieuwd of een van de vier liedjes iets bij jou opriep. Dat je dacht, daar kreeg ik wel een beeld bij.
1: Ga ik over nadenken. Dat laat ik aan het eind van de optreden eventjes weten. Ook wel interessant om te weten natuurlijk. Hoe is die band van jullie eigenlijk ontstaan? Ik kijk even tegenover me. Armando en Thijs staan daar bij één microfoon. Dus ik geef het aan een van de heren het woord. Hoe zijn jullie ontstaan?
2: Ja, Armando is de laatste teller. Van de familie. Ja. Het zijn vooral Sebas en Arjen, die eerder al met elkaar speelden. En ergens op een gegeven moment, ze waren met z'n drieën, met een drummer erbij. En in, vlak voor coronatijd dachten ze, we hebben nog een toch iets van toetsen nodig, gewoon extra gitaar. Toen ben ik erbij gekomen. En op een gegeven moment gingen we auditie doen voor een nieuwe drummer. En toen kwam Armando langs en toen geloofden we niet dat hij auditie deed voor onze band. En staat de beste man hier.
1: Ja. Nee, want hij was dusdanig goed.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Ja, we moeten daar gelijk op reageren, jongens. Ja. Gelijk, ja. Armando is heel goed.
3: Ik doe mijn best.
0: En voordat we voorbij Thijs lopen, die is ook goed. Hè? Die kan twee instrumenten spelen, die doet beide rollen pakken.
2: Ja, dat vond ik ook maar Armando, die is echt
1: overtreffende trap.
2: Die zit erop. Ja.
3: Wij zijn verantwoordelijk voor het omzetten van zijn cryptische tekst naar verstaanbare lyrics.
1: Exact. Ja. En dat lukt wel aardig, heb ik al net eventjes gehoord.
3: Ja, het is soms een uitdaging.
2: Sebas heeft gewoon een soort muzikale incontinentie.
0: Zit hij net overal
2: Er komt gewoon van alles op je af. En dan de tekst, wij verbeteren zijn Engels. De manier hoe hij zijn koorden heeft opgeschreven. En dan gaan we aan de gang. Maar Sebas is wel met voorsprong het muzikale brein van de band.
1: En de rest doet het fine-tunen vooral misschien dan in.
2: Wij doen coole shit. Ja, wij zorgen dat het meer is. Ja, ja.
0: Nee, Davies is, dit is de band Davies. Hè. Dus we hebben vandaag onze EP gereleased. Ja. En we zijn hier bij jou.
1: Ja.
0: Davies zijn wij vier.
4: Ja, dat kan ik net goed aanvullen. Wat heel fijn is van met Sebastian werken. Sebastian komt dus veel met ideeën. Maar hij geeft ze ook echt aan de band. Dus weet je, er komen dan vier akkoorden en drie regels tekst op je af. En de ene keer komen ze al in een ska-richting terecht. En de andere keer wordt het misschien toch wat meer rock of een ballad. Nou ja, weet je, dat is die ruimte met z'n vier om ervan te maken wat het wordt. Die is er helemaal. En dat geeft je veel muzikale vrijheid. En ook echt een bandgevoel daarin.
1: Ja, precies. Ja. En Sebastian, zijn er bepaalde thema's waar jij graag over schrijft? Of is dat echt van alles wat je maar tegenkomt en waar je over nadenkt?
0: Ja, ik denk een beetje zingeving. Hè? Als je terugluistert, zou ik zeggen zingeving. Wat geeft mijn leven zin? En ik denk dat ik wat cryptisch doe, omdat ik denk ik wil wel ruimte houden dat je je eigen verhaal erbij maakt. Als artiesten zeggen mij heel erg gaan vertellen van dit liedje heb ik geschreven op die dag. En toen was ik dit aan het doen. En toen overkwam dit me. En toen deed zij dit. En toen deed hij dat. En dan wordt het zijn of haar verhaal. En ik hou er wel van als ik van muziek mijn eigen verhaal kan maken.
1: Een beetje voor de interpretatie een beetje open blijven.
0: Ja, dus ik ga vandaag ook toch een beetje vaag blijven.
1: Nee, maar dat is goed. Dat vind ik lekker. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk nu naar die tekst inderdaad. En wat ook een groot thema bij jullie is, dat stond ook op jullie site en jullie bio, dat jullie alle vier jonge vaders zijn. Is dat dan ook een thema waar jij bijvoorbeeld wat jij meeneemt in je songwriting?
0: Jazeker, we zijn allemaal trotse vaders.
1: Ja.
0: En ik denk dat we heel erg meenemen van hoe kijken we vanuit de blik van man, echtgenoot, vader. Hoe is het leven dan, hè?
1: Ja.
0: En toch blijft dat heel basaal in een aantal thema's hetzelfde. Maar we zijn trotse vaders en Thijs heeft die biografie met ons gemaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi inderdaad.
0: We zijn ook jochies nog. Weet je, dat komt bij Thijs vandaan.
2: Ja.
0: Ja, Thijs is heel serieus overdag, maar eigenlijk is het ook gewoon nog een jochie.
1: Ja,
2: je probeert in dit is iets wat we gemeen hadden, kwamen we achter, maar dat bleek ook te kloppen. Dus we zijn bij dit soort dingen ook gewoon blijven hangen in dat je nog een popster kan zijn, dat je nog op een podium kan staan en een gitaar om kan slingeren. En dat is toch ons ding. En tegelijkertijd hebben we onze dagelijkse shit. En dat wat wij overkomen dagelijks, dat komt een beetje op hetzelfde neer.
1: Precies, maar is daar wel een goede balans in te vinden? Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad voor muziek, dat zal niet prioriteit nummer 1 zijn dan.
0: Ja, in ons hoofd wel. In mijn hoofd wel.
1: Je hoofd wel.
0: Maar dat is in het dagelijks leven niet.
1: Maar is dat goed te combineren?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Jullie maken het beste ervan.
0: Nee, wat Arjan en mij betreft in ieder geval gaan we morgen gewoon de hele dag muziek maken. Maar nee, dat is niet hoe het is.
1: Nee, precies. Hey, er is dus nieuwe muziek uitgekomen vandaag. Hè. Daar gaan we het zo direct in het volgende blokje eventjes over hebben. Want dat is wel een heugelijk moment natuurlijk. Jullie allereerste EP is gereleased uiteraard.
0: Zo is het.
1: Your Everyday Popstars. Nou, daar zo direct dus meer over. Oh, nou, het nummer van Shawn Mendes en Camila Cabello op Haarlem 105.

0: Ja, Shawn Mendes, Camila Cabello hier op Haarlem 105. Ja, nog steeds de heren van Davis aan de tafel. Leuk dat jullie er zijn. Zo direct om 8:30 is het showtime. Hè. Dan gaan we jullie nieuwe EP horen. Want die is vandaag uitgekomen, Sebastiaan. Ongelooflijk.
1: Zeker. Your Everyday Popstars.
0: Your Everyday Popstars. Gewoon bij jou. Ja, het zo heet de EP. Het gaat over jullie, neem ik aan. Hè.
1: Ja.
0: Dat zijn jullie.
1: Tuurlijk.
0: Everyday Popstars. Hoe zijn jullie tot die naam gekomen?
2: Deze.
3: Het is een,
4: ging iets sneller dan Davis, maar ook daar zijn wel wat teamscalls en
2: wij moesten nadenken over, en dit is een kijkje achter de schermen. Kijk, zo'n EP is je kan een beetje een rare naam doen. Dus je wilde even een naam die een beetje opviel, maar het moest wel passen. En het moest niet gewoon een songtext zijn of een nummer van ons. We dachten iets, maar we kwamen bij dat Your Everyday omdat dat gewoon, wij zijn, nou, we vertelden net ook al, jonge vaders, hebben gewoon banen, kinderen, dagelijks leven. Ja. En tegelijkertijd zijn we popsterren. En ik denk dat er wel een heleboel ook mensen in onze leeftijd in dezelfde fase die dat ook hebben. Die hebben ook gewoon hun dagelijkse dingen. En tegelijkertijd hebben ze ook iets waarin zij een popster zijn. En voor ons is dat toevallig letterlijk pop.
0: Ja, precies.
2: Blij eikelige pop.
1: Ja. Nou, we willen het ook vasthouden. Hè? Ik bedoel, dus eigenlijk, weet je, zijn we niet allemaal nog ergens kind van binnen. En wij doen dat innerlijke kind via die muziek naar buiten laten komen.
0: Ja, mooi toch, vind ik.
1: En dan wil je toch eigenlijk gewoon popster zijn.
4: Ja, precies. Dat blijft toch stiekem achter die droom.
1: Dus dat zijn we.
0: Hey, op de EP staan 4 nummers. Hè? Code Red, I Like You The Way You Are, Celebrate en Escape Route. Die eerste 3 waren al uitgekomen. Hè? En de 4e, dat is echt een gloednieuw nummer.
1: Ja, vandaag.
4: Wat leuk is over dat laatste nummer, wat dus zeg maar de nieuwe track is, is dat eigenlijk het eerste liedje dat Sebastiaan en ik in 2015, 16 geschreven hebben in zijn hele ruwe vorm. En nu komt hij juist zeg maar als de...
0: Oké, maar hoe komt het dan dat nummer zo lang op de plank heeft gelegen? Zaten jullie er lang over te twijfelen? Of is
4: nee, we gewoon... waren eigenlijk al vrij gauw vanaf dat dit wordt onze eerste hit. Dat Thijs bij de band kwam, zei ook toen niet door, zeg maar, door onze catalogus met ruwe demo's en opnames op onze Google Drive. Van, nou, dit liedje is al helemaal af, daar moeten we voor gaan. En nou ja, dan moet je het ook nog gaan opnemen.
1: Er zit ook een prachtige Hammond in van Thijs. En Hammond solo. En dat is gewoon heerlijk. En dat brengt altijd een lach bij ons. Maar een liedje moet wel klaar zijn om te presenteren aan iedereen. En dat was het in die vorm nog niet helemaal. Mm-hmm. En daar was toch nog wat leerstof voor nodig. En daar heeft onder andere Frans Hendricks enorm aan bijgedragen.
0: Zeker. Ja, ongelooflijk, want het is ook een heel gaaf verhaal inderdaad. Het is op een bijzondere manier tot stand gekomen dit natuurlijk. Hè? Vertel eens.
1: Ja, nou ja, ik ben ooit naar Frans Hendricks toegereden. Dat is een producer die zijn studio en bedrijf heeft in Limmen in Noord-Holland. En die heeft met alle Nederlandse grote artiesten wel samengewerkt. Heel veel met Candy Dulfer, met Henny Vrienten, Doe Maar, alle platen gedaan. Jij bent...
2: Hele namen, Typhoon, heeft die ding voor gedaan. Het laatste
1: Guus Meeuwis.
2: De lijst is lang. Voor de luisteraars onder ons die Lois Lane nog kennen.
1: Ja, zoek dat op.
0: Ja. Zeker. Ja. Maar hoe is dat nou tot stand gekomen? Ik vind het zo, wat zijn wel namen, zeg, die jullie opnoemen.
1: Ja, nou, Frans is gewoon een hele aardige man die ontzettend veel kennis en kunde heeft. Die vond onze liedjes wel ludiek. Die vond het wel de potentie in zitten. En wij hebben gevraagd van, god joh, kunnen we met jou samenwerken en kun je ons helpen om dit op te gaan nemen?
0: Ja.
1: En toen zijn we gestart met I Like You. The way you are. En vandaar zijn we eigenlijk gedacht, ja, dit is te gek met elkaar, weet je wel. Die sfeer is geweldig, de studio is geweldig.
4: Zo'n dag in de studio, dat is echt, dan ben je even die everyday popstar, weet je. Even die,
0: dat snap ik wel, dat je dan echt inderdaad ongelooflijk, wat een eer om inderdaad met zo iemand dat te doen. Ja, ik hoorde ook wel een beetje, in de bas in ieder geval, invloeden van Henny Vrienten, volgens mij, geloof ik. Is dat voor jou bijvoorbeeld, Arjan, een voorbeeld?
4: Ja, zeker wel. Ja, ik heb echt wel alles van Doe Maar nog ergens op LP in de kast staan. En vroeger veel geluisterd, ook wel naar de reunieconcerten geweest in Rotterdam.
0: Ja.
4: En ik vond het vooral wat ik echt wel een hele leuk momentje vond, was dat we dus Code Red aan het opnemen waren. En dat Frans, die dus heel veel met Henny heeft gewerkt, en ook Harm, de geluidstechnicus die de boel opnam, dat ik die achter de mengtafel Awoei hoorde roepen, weet je, op het baslijntje. Dan weet je dat je goed zit.
0: Serieus, hè? Ja. Dat is toch een soort droom eigenlijk, inderdaad.
4: Ja, toch?
0: Dat kan ik me wel heel goed voorstellen, inderdaad. En nog eventjes over jullie EP, want ik bedoel, dat is natuurlijk, hè, vandaag is de dag dat die uitgekomen is. De nummers heb ik net al even opgenoemd natuurlijk. Zit er onderling veel verschil tussen de nummers, of is het echt wel een uniform geluid volgens jullie?
2: Het klopt wel met elkaar. Het klopt, de nummers bij elkaar. En terwijl ze best over een periode van een paar jaar zijn gemaakt. En zeker Escape Route is dan het eerste nummer dat daadwerkelijk serieus genoeg was.
0: Ja.
2: toch ergens klopt het. En dat is ook een beetje de magie van zo'n producer die dat aan elkaar weet te breien en dat te doen. En we hebben het ook gewoon gedaan wat wij zelf tof vonden. We dachten, we zijn gewoon een ouderwets oldschool bandje, 4 man. En we gaan gewoon muziek maken. Dus we dachten, we gaan het ook niet al te ingewikkeld, moeilijk maken, andere dingen doen. Dus we gaan. Ja, het klinkt als een EP. Ik ben er super
1: trots op. Maar we vinden het wel echt dat die 4 liedjes best nog wel van elkaar verschillen.
0: Ja.
1: Maar als je ze luistert. Dan...
0: Het is wel een geheel, zeg maar. Het is wel.
1: Dat zeg jij. Want, ik had jou een vraag gesteld. Wat riep het bij jou op, een liedje? Maar dat. Misschien wil je dat na het optreden.
0: Ik ga na het optreden even goed evalueren en dan kom ik erop terug.
1: Geef je dan wat tijd.
0: Hey, Arjan, net in de coulissen toen je bent binnenkwam, toen viel mij al 1 ding op aan jullie muziek, op Spotify vooral. Die art, die cover art. En volgens mij ben jij daar de verantwoordelijke voor, vertelde je.
4: Ja, de vorige drummer zit in nog een band, in de band Hoefs. Dat is ook een hele goede band, een stukje steviger dan Davis is. En hij had vanuit zijn kring in Hoefs heeft hij een kennis die grafisch vormgever is.
0: Ja.
4: En die hebben we toen bij I Like You The Way You Are 2 jaar geleden opnamen gevraagd of hij wilde meekijken naar het design. Dus die heeft daar toen de hoes voor ontworpen.
0: Ja.
4: En dat vonden we zo'n gaaf ding. Weet je, we hadden zoiets met pop. Het is vrolijk. Het past helemaal bij Davis. En we gaan dit gewoon gebruiken om van hieruit vanuit verder te gaan bouwen.
1: Wordt een thema.
0: Ja, het is echt mooi hoor. Dat viel me echt meteen op. Het is heel uniform. Inderdaad, allemaal andere kleuren. Maar toch, de herkenbare. Het is ook wel belangrijk branding, denk ik.
4: Dus hij heeft toen en daar als een soort van startschot gedaan. En vanuit daar ben ik verder gaan riffen in de kleurtjes. Ik dacht, nou ja, ik probeer ook iets met een vis of iets een stukje onderwaterleven in te verwerken. En ik heb rondgekeken en gevraagd onder de mensen die ik ken. En zo ben ik met Marcel in contact gekomen. Die ook grafisch vormgever is. En dan heb ik ideeën en ik knutsel wat in Paint van deze kleuren en dan deze candy of deze stokfoto plaatjes. En dan maakt hij dat helemaal tot een professioneel geheel.
0: Gaaf, heel mooi. Hey, heren, zo direct over iets meer dan 5 minuutjes de tijd. Dan gaan jullie optreden.
1: Oei, dat is snel. Goed.
0: Het gaat heel snel. Nog eventjes kort voor de mensen die net intunen dus inderdaad. Wat kan men zo direct verwachten voor sound?
1: Davis. Goede popmuziek.
4: Goede popmuziek.
1: Die je met iedereen kan beluisteren.
0: Daar gaan we voor. Zo direct over 5 minuutjes Davis live bij 105.6. Eerst nog even heel andere muziek van Calvin Harris. Got to-

Time Stood Still. Bad English hier op Haarlem 105. Het is 8:30. Dat betekent maar één ding. Live muziek bij ons op de zender bij 105 Sessions. Dames en heren, in de studio bij ons, Dave Fish.

Dankjewel. Haarlem en omstreken, wij zijn Davis. Dat is onze band. Vandaag hebben we onze EP-release, Your Everyday Popstars. Die staan hier. We hebben net Code Red voor jullie gespeeld. Ga hem luisteren. En het volgende nummer wat we voor jullie gaan spelen, dat is I Like You The Way You Are.

Yes, dat was I Like You The Way You Are. David zijn wij, your everyday popstars. Onze EP is vandaag uit hier op Haarlem 105. Hartstikke bedankt dat we hier mogen zijn. We gaan het volgende liedje spelen voor jullie en dat is het liedje Celebrate.

0: Yes.
1: Wij zijn Davis, your everyday popstars. Je kan het niet vaak genoeg zeggen, want dat is de titel van onze EP en dat zijn wij.
2: Juist.
1: En we zeiden het in het interview, we zijn nog steeds jongetjes. En dan vinden we het ook jammer dat we bij het laatste nummer terecht zijn gekomen. En het nieuwste nummer en het laatste nummer, allebei in één. Het volgende nummer dat we gaan spelen, dat heet Escape Route.

Dames en heren, Dave Fish hoorde je op Haarlem 105. Wat een optreden, man. Ongelooflijk. Heerlijke muziek. Hun allernieuwste LP, dus hun allereerste zelfs. Your Everyday Popstars hebben ze hier volledig gespeeld bij ons. Zo direct spreek ik ze nog eventjes. Hey, hoe ging het optreden eigenlijk? Nou, ik denk dat ik dat antwoord wel al weet. En uiteraard, ja, wat gaat de band de komende tijd doen? Wat gaan de leden de komende tijd doen? De zomer staat uiteraard voor de deur. Maar goed, eerst nog eventjes andere muziek. Niet van eigen bodem, maar wel heel lekker hoor. Billie Eilish, Wildflower.

0: Ja, ondertussen aangeschoven aan tafel de bandleden van Davies, die hier net een fantastisch optreden hebben gegeven, jongens. Heerlijk. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Ik kijk even links van mij, Sebastian. Een beetje op adem gekomen alweer.
1: Zeker, zeker. Ja, het is gewoon heel leuk om muziek te maken.
0: Ja.
1: En je merkt het dan toch. Ik zei, Thijs die zei, kap nou met die spanning, weet je. Ik zei, we moeten dat gewoon goed doen.
0: Was er spanning?
1: En dan gaan er toch dingetjes mis in dat eerste nummer. En dat is gewoon wat het is.
2: Sebastian
1: het
2: hierin op te naaien.
1: Ja.
2: Dat was het. Het was nergens voor nodig om spanning. Maar het is gewoon, kom op. Ik dacht ook lifting,
1: maar iedereen wordt er zenuwachtig van.
2: Ja, een soort voetbalcoach van een 6-jarige jochies die het belangrijker vinden dan al die jochies bij elkaar. Maar we vonden het leuk.
1: De afternoon was, we vonden het leuk. Bedankt dat we hier mochten zijn.
0: Ja, tuurlijk. Maar het klonk ook gewoon heel erg goed, toch? Ik bedoel, de rest is het toch wel over eens dat het gewoon een heel goed optreden was, toch, denk ik? Of zijn er van die nuances? Kijk, ik ben geen muzikant, ik weet dat niet. Maar
1: laten we even de bellers horen, weet je
0: wel. Nou, dat is wel leuk.
1: Hallo. Is Chantal.
0: Nee, dat is wel komisch. We hebben namelijk een bericht binnengekregen. Dat gebeurt regelmatig, maar niet zo heel vaak. Laatst, maar een bericht van Inge. En die heeft gezegd, wat een leuke muziek. Ik kende deze band nog niet, maar nu wel.
1: Nou, dank je.
0: Daar is ze blijkbaar heel blij mee.
2: Heet iemands moeder Inge?
1: Nee. Bedankt, Inge. Leuk.
0: Nee, maar dat is toch leuk om te horen, inderdaad. Jullie hebben er een nieuwe fan bij. Nou, het optreden ging dus inderdaad goed. En de nieuwe EP dus. Hè. Jullie hebben hem helemaal gespeeld net van begin tot eind. Nou, er staat nog een instrumentele versie van een nummer op. Maar die hebben jullie toen niet gedaan. Is die EP ook... ik bedoel, tegenwoordig is vinyl weer helemaal hip en happening. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn?
1: Leuk bruggetje.
2: Zeker. Ik heb al vinylplaten toen ik 16 was. En bij Koninginnedag niemand ze wilde hebben.
0: Ja.
2: Dus het is een droom voor mij om die dingen op vinyl uit te brengen.
0: Ja.
2: Nee, dus dat gaan we zeker doen.
0: Ja,
2: dat gaan
0: serieus?
2: We zeker doen. Ja.
0: Wat leuk. Zijn er al concrete ideeën en plannen voor?
2: Ja, die zijn er wel. Er zit volgens mij hier in Haarlem zelfs zit een perserij.
0: Zeker, ja, die perst voor hele grote bands ook en zo.
2: Ja, nou, dat zijn we, dus dat komt.
0: Ja, daarom.
1: Dat is de spirit.
0: Nee, maar dat is dus wel een wens, maar dat is nog niet...
2: Nee, hebben we nog niet gedaan. Nu hebben we gewoon de release op Spotify.
0: Ja.
2: En op Apple Music en maar goed, wie zit daar, weet je, vooral Spotify.
0: Ja.
2: Nee, we gaan het zeker doen. Ik bedoel, we zijn een oldschool band. Een oldschool popbandje, zoals inderdaad, zoals je Doe Maar vroeger had en De Dijk en weet ik al wat.
1: Dus... We hebben nog superveel ander materiaal.
0: Ja?
1: Dus ben jij nou van de Patronaat of van de Melkweg of van de Ziggo Dome en denk je nou, deze jongens die gaan in het volgende voorprogramma. Wel ons. Ja, en alle andere poptempels ook in Nederland.
0: Ja,
1: want...
0: ja. Goeie oproep. Tivoli, nee, na zo'n optreden moeten ze wel om zijn, denk ik. Hoor. Dat snap ik ook wel weer. Ja, maar jullie hebben genoeg materiaal. Dus
3: zeker.
0: Betekent dat ook, jullie hebben nu net, hè, ik bedoel, ik wil niet te hard van stapel lopen. Vandaag is jullie EP uitgekomen. Maar zijn er al plannen voor meer muziek wat de komende tijd of komende jaren misschien daaraan komt?
2: Ja, de volgende logische stap. Dat waar het zeggen, Arnie.
3: Ja, in de jaren ging ik zeggen zeker. Ja, die plannen zijn er wel.
0: Ja. En zijn dat ook concrete plannen al? Hebben jullie al een beetje een idee van, nou, dit willen we gaan doen? Hebben jullie veel nummers klaar liggen die al...
3: Nou, we zijn toch ook al een tijdje bezig. Dus we hebben een heleboel dingen die in hun kinderschoenen staan. Op verschillende fases waar we uit kunnen putten. We zitten ook te denken van, nou, misschien is het leuk om iets spannends te kofferen. Of misschien iets een beetje juist heel uitgekleed te doen. Weer een nieuwe hoek. Of misschien gaan we nog een heel nieuw liedje ervoor schrijven. Nou, de ideeën zijn er nog steeds wel genoeg.
0: Ja, dat klinkt goed, heel erg. Daar kijken we allemaal denk ik wel naar uit. Want die EP die jullie gespeeld hebben, dat klonk allemaal heel strak en lekker. Ja, dat vroeg ik me ook nog wel af. We hebben net al een aantal bands, een aantal artiesten genoemd waar jullie natuurlijk inspiratie uit putten. Maar als er nou echt één artiest zou zijn, dat je denkt, nou, als er toch één artiest is waar ik de meeste inspiratie uit haal. Sebastian, voor wie is dat voor jou? Of is dat echt heel moeilijk?
1: Nee. Voor mij is dat dan denk ik toch wel John Mayer.
0: John Mayer.
1: Ja, ik denk zo.
0: Ja. En op wat voor manier?
1: En ik luister naar heel veel verschillende soorten nummers. Hè? Dus daar wijken we in de band ook wel aardig vanaf.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat alle albums van John Mayer spreken mij ontzettend aan. Die manier van schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik luister ook alle albums van Jason Mraz of Jack Johnson. Die,
0: echt dat veel zijn, de singer-songwriters.
1: Die mix van soul en gewoon ritmische popmuziek. Dat is wel een beetje mijn inspiratiehoek.
0: Heerlijk. Hoe zit dat voor jou, Armando?
4: Ja, daar
0: dat is als drummer weer heel anders, denk ik natuurlijk.
4: Ja, er is hele brede schalen in. Van pop naar af en toe heavy metal. Maar heel vaak Zuid-Amerikaans muziek.
0: Okay.
4: Cubaanse muziek. De cumbia, de merengue.
0: Wauw. Ja, dat zijn heel eclectisch is dat inderdaad.
4: Ja,
0: dan, inderdaad.
4: Ja.
0: Hoe zit dat voor jou, Thijs? Heb jij een bepaalde...
2: Ja, ik ben als 16-jarig jochie had ik LP's van Pink Floyd. En de Police en dat soort dingen. En Doe Maar natuurlijk. Dus
0: ja.
2: Echt oldschool bands. In de studio met voor dit nummer. Nu speelde ik op een keyboard. In de studio werd een Hammond orgel naar binnen gereden met Leslie Speaker. Nou, dat is echt kippenvel.
1: Escape Route was dat.
2: Ja. Escape is briljant.
0: Geweldig. Ja. Hey, Arjan, nog even bij jou voor het laatst.
3: Ja, als bassist kijk je natuurlijk altijd, zeker als je net begint, naar bassisten die eruit springen. Dus zeker jong, veel naar de Red Hot Chili Peppers geluisterd. Ja. Daar ga je al.
5: Ik heb nu een t-shirt aan, ik weet niet of je met de kamers niet van.
0: Oh, jawel hoor.
5: Roger Waters.
0: Ja, Roger Waters, ja, dat mag ook niet ontbreken.
3: Ja, en die vriend is natuurlijk al voorbij gekomen. Dus
0: gaaf.
3: Ja. Nee.
0: Mooie invloeden. Hé hey jongens, de tijd begint te dringen, zie ik nu ook. Ja, soms als radio DJ is heel lekker te praten, maar ja, we hebben nog maar een minuutje. Nog even kort, hè, dat is ook belangrijk om te weten. Mensen die hebben jullie muziek net gehoord, die zijn waarschijnlijk allemaal fan, zoals Inge bijvoorbeeld. Waar kan men jullie muziek vinden? Waar kunnen jullie mee socials?
1: We hebben allerlei links staan op davis.nl. Daar kan je tot alle links die we online hebben, kan je toegang vinden.
0: Ja.
1: Stuur ons ook vooral een berichtje. En laat wat van je horen. Ook ja. Inge, nu leuk om van je te horen, maar als er nog anderen zijn. Dat volgens is ontzettend muziek, steunend. En dat geeft energie aan zo'n bandje als ons. Hè? Want het is, zeker ook om live te spelen, best ingewikkeld om je plekken te vinden waar we Inge kunnen vinden. En anderen die dit ook leuk vinden.
0: Ja.
1: Dus bericht ons. En wie weet komen we eens in de buurt spelen. Nou, bedankt voor dit podium.
0: Ja,
1: luister naar onze EP. Luister naar Escape Route. Want wij zijn en waren Davefish.
0: Ja. Heerlijk. Davefish, jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst. Het was inderdaad een prachtig optreden. En mocht er nog nieuwe muziek aankomen en zo, dat is nog even, misschien duurt nog even, maar dan horen we uiteraard graag weer van jullie.
1: Dankjewel
0: voor vanavond. Fantastisch.
1: Goedenavond allemaal.
0: Dankjewel. We gaan snel afsluiten, want het is 9 uur ondertussen. Remco Lanting staat klaar met zijn Disco 2 en zo direct. Dus die tijd ga ik zeker niet innemen. Wij zijn er uiteraard volgende week weer. Graag tot dan.
6: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
7: This summer madness.
6: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
9: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
8: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
10: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
8: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
11: Een hele goede avond. Welkom bij weer een nieuwe Disco Train hierop.

Een hele goede avond. Welkom, Remco op je radio. Donderdagavond, discozijnavond. Een toepasselijk begin van deze show wat mij betreft. Non-stop dance. En dance across the floor, dat is wat we gaan doen tot 11 uur. Vandaag feestelijke muziek voor alle geslaagden en ook de gezakten. Om hun auditief te bevredigen. Mocht je verzoekjes hebben op dit vlak, app mij op 06-105-105-38. En nu de Italiaanse singer-songwriter Jovanotti, die goed heeft geluisterd naar Jimmy Bohorn. Nogmaals, welkom bij de Disco Train.

0: mi piace così.
1: Je hoort Jovanotti hier op 105 tijdens de Disco Train. En Libera l'anima op mijn beste Italiaans. Tot 11 uur ben ik bij je met soul, funk, disco en R&B. En mocht je wat te vieren hebben, omdat je zoon, dochter of zelf bent geslaagd, 06 105 105 38. En wie je nu hoort, de dame die bekend was van de titelsong Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar dit was haar enige grote hit. Here is Break It Out.

eenmalig op de voorgrond. Daarvoor functioneerde ze vooral als achtergrondzangeres bij onder andere Herman Brood, Margriet Eshuis Band en Earth and Fire. We hebben het over Lisa Boré. Break It Out, 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. En nu de Four Tops. En met de toepasselijke test, blijf lekker luisteren. Don't Walk Away.

Je hoorde de Four Tops hier op 105. En Don't Walk Away. Blijf lekker luisteren. De volgende plaat is van Bart de Meijker voor een dochter. Die mag heel even in de rebound. Matroosje meid, de DJ van dienst, had hetzelfde. Succes verder met leren.

met I Can Make You Feel Good. Shalomar hier op 105 tijdens de Disco Train. Over twee weken staat ze in de Phil in Haarlem. Dus mocht je hun een keer live willen zien. Ik heb het wel eens gedaan en het is zeker aanbevelenswaardig. I Can Make You Feel Good.

gecoverd door de grote der aarde, waaronder George Michael, Will Smith. Maar dit was en is het enige echte origineel. 1982. Patrice Russian, Forget Me Nuts. En ik kijk naar rechts. 9:30 precies. En dat betekent Remco's Disco Classic Time. In het kader van Wij van WC Eend. Het item is iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker. Integendeel zelfs. Het gaat hier om de befaamde maxi-zingende 12-inch... uit het zogeheten importcircuit van destijds. Ik was daar een groot fan van. Platenzaken als Atlas, Boeddhisk en Rhythm Import... lagen in mijn route in het Amsterdamse, in de Amsterdamse binnenstad, moet ik zeggen. En daar kocht ik mijn 12-inches en mijn LP's. Waaronder deze, 1984... Een pikkie van 14 jaar oud ging, naar Boeddhisk. In dit geval in de Haringpakkensteeg. En daar werden mijn zuurverdiende centen van mijn zaterdagbaantje of bijbaantje werden uitgegeven aan deze LP. En iedere gulden, jawel, destijds hadden we nog de gulden, meer dan dubbel en dwars te waard. De Remco's Disco Classic van deze week is die een van D-Train van het album Something's On Your Mind. Hier is Hustle and Bustle of the City.

Het is op dit moment lastig, gezien het weerbeeld buiten. Maar volgens mij komt er beter weer aan. Het is fijn zijn voor de Veerplas. En daar waar ik zelf dit weekend vertoef. In Emmen en omstreken. Bij het Hello Festival. Veel jaren 80 bands. Dus, nou ja. Mocht je erop uitgaan, het weer wordt beter. En zo niet, dan toch. Je luistert naar de Disco Train. Donderdagavond, Disco Trainavond. Tussen 9 en 11. Met de laatste klanken van Rockers Revenge hier op 105. En dan komt er zometeen weer een verzoekje aan voor een geslaagde, of groep geslaagde moet ik zeggen. Maar eerst, mooi achtergrondgroepje hoor dit. Philip Bailey, Luther Vandross en de grote man op de voorgrond. Stevie Wonder himself. Je luistert naar Part-Time Lover.

dan nu hemelse klanken voor alle geslaagden in Nederland. En vooral voor in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En mijn stiefzoon Rens in het bijzonder. De afscheidssingel van Wham. Opgenomen in de Marquee Club in Londen. Waar ik ooit in een galaxy far, far away nog heb rondgehangen. We gaan lekker luisteren naar The Edge of Heaven op 89.9 FM. DAB Plus en onze apps. George Michael, Andrew Ridgeley. Een afscheid in volgens mij 1986. Here is The Edge of Heaven.

0: Van Londen naar Utrecht is een kleine stap, zeker als je per trein reist. Jorah Wham, en wie je nu hoort, de uit Utrecht afkomstige discoband van de familie Teulen. Bas, Ernst en Esther, here is You're Gonna Be Mine.
1: I don't want to brag about it, but there's no going around it.

Gerald Hall, John Oates hier op 105 tijdens de Disco Train. Man Eater. En tot de klok van 10 uur is het de beurt aan Debarch, El Debarch. You wear it well. En na de klok van 10 uur zijn we nog terug met een uurtje de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En mag je verzoekjes hebben op dit vlak? 06 105 105 38 via de app.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een hele goede avond. Welkom bij 2 uur voor de Disco Train.

0: Goedenavond.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Enige vrolijkheid in het leven brengen, dat kan nooit kwaad. Zeker niet voor de mensen die zijn gezakt. Maar ook voor de geslaagden natuurlijk. Voor iedereen, vrolijkheid in het leven. Middels 2 uur lang soul, funk, disco en R&B. 2 uur van de Disco Train met nu Sean Christopher.

Wijze lessen van Sean Christopher, Don't Lose the Magic. En 1992, toen bevond ik mij in Engeland, in Londen om precies te zijn. En was dit een grote hit in de discotheek al daar, waaronder de Hippodrome. Nu W.

You're a W hier op 105 en Please Don't Go. Nou, zo is het. Blijf lekker luisteren. Tot 11 uur de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En het origineel van de zojuist gedraaide plaat is uiteraard van Casey and the Sunshine Band uit 1979. En de tune die je nu hoort, ken je uit de top 40 van Veronica. Maar dat is gewoon het intro van een plaat van de BB&Q Band, de Brooklyn Bronx and Queens Band. Starlet op 105.

uit de stal van Jacques Peters. En de man verantwoordelijk, de afkomstig oorspronkelijk van de Jacques Peters Band. Maar grote successen boekte hij met de BB&Q Band. En ook vooral Change, High Gloss en ga zo maar door. Herkenbare sound. Ik vind het heerlijk. Ik hoop jij ook. Laat het me weten via de app op 0600 505 38.

een van mijn dierbaarste nieuwe platen in mijn collectie. Het album The Glow of Love, Change. Uit 1980. En dit was een beetje de drager. Ik weet niet of het ook... voor mij is het ook op single uitgebracht. Maar dit is de LP-versie Lover's Holiday. Uit de, wat ik al zei, uit de stal van Jacques Peters. Heel fijn. Met geremixed in Italië en ingezongen in Amerika. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hetzelfde Amerika waar momenteel de WK plaatsvindt. Ik moet er nog een beetje inkomen, eerlijk gezegd. Maar ja, zondag speelt Nederland zijn eerste wedstrijd. Maar dat geldt terzijde. Je luistert naar de Disco Veen. We gaan richting de klok van 22:30. En dan is het tijd voor de Funky Live. Dan eren wij een band van artiest met een live track. Wie het is, dat hoor je zo. Eerst de man met de benijdbare duim. Mark King en de zijne. Een lange versie van Love Games hier op 105.

Ook dat doen we tijdens de Disco Train. Af en toe een heerlijke 12-inch maxi-single. Vanavond was het onder andere de beurt aan Level 42. 7 minuut 9 als je hem helemaal uitdraait. Ik ben even bruut. Ik breek hem ietsje eraf. Want ik kijk naar rechts. Het is bijna 10:30 en dat betekent Funky Lifetime. En wat houdt het dan in? Wekelijks eren wij een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. En dat doen we ook deze week. En deze week is het de beurt aan een dame die, moet ik even goed zeggen, eind jaren 80, maar vooral begin jaren 90 mega succesvol was. Mijn cd-collectie, jawel, die zit er vol mee. Een cover, dat dan wel, van MJ Michael Jackson. Maar de dame is authentiek van haarzelf. De Funky Life van deze week, de beurt aan Anita Baker en Another Part of Me.

staan, kun je het leuk hebben hoor. Al dus Jermaine Stewart. En dat kan ik alleen maar onderschrijven. We don't have to take our clothes off. 1985. Hij stond in het verleden nog in de achtergrondkoortjes van Shalimar en de Culture Club. Maar in 1985 trad hij volop in de voorgrond met deze grote hit. En nog zo'n grote hit uit hetzelfde jaar, 1985. Go West. En ik weet niet of die geluisterd hebben naar de vorige plaat. We Close Our Eyes. Als Jermaine Stewart gaat skinny dippen. Maar dat geldt terzijde. 10 over half 11 op 105.

straight and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Radio 2 gebruik je het ook als naamjingle. Jeroen van Inkel. Spoiler alert. Ray Parker Jr. hier op 105. En Ghostbusters, de soundtrack van de film uit, ik dacht, 1985. We zijn aangekomen bij het laatste kwartier van de Disco Train. We naderen station 105. En dat doen we samen met Elodie Hinning en zijn mannen. Hier is Live It Up.

Mooi bezongen door Earth, Wind and Fire. I Can't Let Go. En zo is het. Ik kijk naar rechts. Nog 5 minuten zendtijd voor de DJ van dienst. En dan zit de Disco Train van deze week er alweer op. Maar bij leven en welnemen ben ik er volgende week gewoon weer om.

Dit was de Disco Train van deze week. Bedankt voor het luisteren. Vannacht non-stop. Morgenochtend om 7 uur staat Rob Jonker Behind the Wheels of Steel met Vandaag de Dag. Ik ben er volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zender. Met dezelfde muziek. Tot volgende week.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is middernacht.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Je doet niet eens je best.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag...